0: Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. Daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden autoriteiten in Oekraïne. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 mensen konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven van Odessa net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en Mykolaiv. Dan nog het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht is het overal droog, bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vier uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met granen dat de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK voetbal. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 12:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judith Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland dan kans op motregen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om het leven bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 00:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg en hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judith Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland kans op motregen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 6 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen gedood bij een aanval door Rusland op een vrachtschip, dat zeggen Oekraïnse autoriteiten. In totaal waren er 17 mensen aan boord uit India en Syrië en 1 uit Oekraïne. Het schip uit Turkije werd aangevallen toen het de haven van Odessa verliet, waar het graan had gehaald. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. Voedselautoriteit FDA noemt het een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen bij 18 tot 23 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Nederland is gekozen tot de sportiefste ploeg. Voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen gedood bij een aanval door Rusland op een vrachtschip, zegt Oekraïne. Er waren 17 mensen aan boord uit India en Syrië en 1 uit Oekraïne. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn de afgelopen nacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer, zon en wolken en kans op motregen. Het wordt 18 tot 23 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Theatervereniging JTL kan aan de slag met de gewenste verduurzaming van het theatergebouw in de Kamp. Het project is de Flevolandse winnaar van de jaarlijkse actie van het ANWB-fonds voor maatschappelijke doelen. En dat betekent een prijs van 10.000 euro. Een jaar na het neerstorten in Londen van het toestel van Zeus Aviation uit Lelystad, waarbij 4 mensen omkwamen, is er nog geen duidelijkheid over de oorzaak. Maar dergelijke onderzoeken duren vaak 1 tot 1,5 jaar. Dat meldt de Stentor. De krant baseert zich op gegevens van de Air Accidents Investigation Branch, AAIB, het Britse onderzoeksinstituut voor vliegtuigongelukken. De man die in 2012 als verslaafde volledig doorgedraaid een 66-jarige vriend vermoordde in diens huis in de Jol, de Jolmoord, kan zijn leven hervatten. Niet alleen heeft hij zijn straf van 9 jaar uitgezeten, hij heeft TBS met dwangverpleging ondergaan en alle betrokkenen zijn ervan overtuigd dat hij dusdanig succesvol is geweest dat hij weer de samenleving in kan. Het stadsbestuur wil kosten voor Koningsdag volgend jaar beperkt zien te houden tot 3 miljoen euro, meldt Omroep Flevoland. Dat is ook het bedrag waarvoor Dokkum en Doetinchem het dit jaar, respectievelijk vorig jaar, hebben gedaan. Speeltuin Schatteiland, vorig jaar in het voortbestaan bedreigd, is sinds maandag weer open. Kort voor de start van het zomerfestival van Samen Lelystad Oost overhandigde wethouder Michel Bakelaar symbolisch de sleutel aan directeur-bestuurder Marieke Voogd van Welzijn Lelystad. Die professionele organisatie heeft het beheer overgenomen van het vroegere bestuur van vrijwilligers, dat door allerlei zaken overbelast was geraakt en stopte. Er zijn geen geschikte andere plaatsen voor het circulair ambachtcentrum, de geplande voorziening voor afvalinname en recycling, dan het omstreden terrein op Noordersluis. Dat concludeerden ambtenaren destijds in een onderzoek dat het college op verzoek van de raad openbaar heeft gemaakt.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Vandaag hebben we eerst met wolkenvelden te maken in Lelystad. Het blijft nagenoeg droog. Geleidelijk komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag en vanavond zijn er flinke perioden met zon, maar met amper 20 graden en een stevige noordelijke wind is het behoorlijk fris voor half juli. Vanavond neemt geleidelijk de bewolking toe. Vannacht kan een beetje regen vallen bij een minimumtemperatuur van 14 graden. Morgen is er een afwisseling van zon en wolken. Er kan een lichte bui ontstaan, maar het is meestal droog. De wind waait minder sterk en het wordt een fractie warmer dan vandaag. Maar de temperatuur is nog steeds gematigd voor de tijd van het jaar. Daarna blijft het aan de frisse kant en kan vooral woensdag een paar buien voorkomen. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zeven uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van titelverdediger Argentinië. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Commentator Frank Wielaert.
4: Spanje is wereldkampioen voor het eerst sinds 2010. Het was hun tweede WK-finale. Allebei na verlenging gewonnen. Ooit van Nederland, nu van Argentinië. Deze was meer dan dik verdiend voor Spanje.
3: En dus was het feest in Madrid.
5: Feliz, completo, completo, completamente. Nunca, no le puedo haber pedido nada más a Dios en este momento.
3: Ik ben gelukkig, ik had niet om meer kunnen vragen, zei deze Spaanse supporter. Voor de negende nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt Iran hard te hebben geraakt als vergelding voor de Amerikaanse militairen die afgelopen weekend omkwamen in Jordanië en Irak. Iran heeft vannacht opnieuw Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. De voedselautoriteit noemt een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. In Dirksland, op Goeree-Overflakkee, zijn vannacht twee mensen om het leven gekomen bij een eenzijdig auto-ongeluk. Iemand anders is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is niet bekend. Bij het ongeval raakte de auto door nog onbekende oorzaak van de weg. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog. En het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van Argentinië. Het enige doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door invaller Ferran Torres. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht twee mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Keir Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag. Het weer bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag in het binnenland mogelijk een lichte bui. Verder blijft het droog en het wordt 18 tot 23 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Er is een burgerinitiatief ingediend voor de aanleg van 3 spetterbaden. 1 in het Woldpark, 1 in het Kustpark en op termijn 1 in het Elzenpark. Initiatiefnemers Bart Visser, Jolanda ten Katen en Mohamed Agarat willen daarmee zorgen voor gratis, veilige en laagdrempelige waterrecreatie voor jonge kinderen en hun families. In de laatste gemeenteraadsvergadering voor het zomerreces werd besloten het initiatief in behandeling te nemen. Dat houdt in dat het plan ter voorbereiding op een stemming op 15 september wordt toegelicht in de commissie Ruimtebeheer, Energie en Duurzaamheid. In de raadsvergadering van 6 oktober kunnen de raadsleden vervolgens, goed geïnformeerd, voor of tegen stemmen. De buurtcampings gaan weer beginnen. Een paar dagen samen met medebewoners, een paar dagen kamperen op een groenstrook in je eigen buurt. Dat zijn dit jaar in Lelystad om te beginnen 3 volwaardige van elke 3 dagen. De bedoeling is niet alleen mensen een goedkoop uitje te bieden, maar ook te stimuleren dat buurtgenoten elkaar beter leren kennen. Die 3-daagse evenementen zijn te vinden in Siddadorp van 24 tot en met 26 juli. In het Woldpark van 31 juli tot en met 2 augustus. En in het Jolpark van 7 tot en met 9 augustus. Daarna heeft Warande op 15 augustus een dagcamping die dient als smaakmaker voor een volledige camping met overnachtingen volgend jaar. Meer informatie is te vinden op www.debuurtcamping.nl. Lelystad verwelkomde vorig jaar 3869 nieuwe inwoners. 3389 anderen verlieten de stad juist. Dat meldt de Stentor die landelijke cijfers op een rijtje heeft gezet. Een kwart van de nieuwkomers kwam uit Almere, dat daarmee het grootste aandeel leverde. De rest van de 1068 totale bevolkingsgroei kwam door geboorteoverschot en immigratie.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het is de komende tijd typisch Hollands zomerweer in Lelystad. Vandaag en morgen blijft het droog bij een afwisseling van zon en vriendelijke stapelwolken. Net als afgelopen weekend is het vrij fris. Zowel in de ochtend als in de avond is buiten een jas wel nodig, want rond een uur of 9 is het 17 of 18 graden. Op het warmste moment van de dag wordt het 20 of 21 graden. In de middag waait een matige noordelijke wind, windkracht 3 of 4 in de stad. 'S Avonds en 's nachts is de wind minder sterk. Woensdag hebben we nog steeds met fris weer te maken, maar dan verwacht ik overwegend veel bewolking en mogelijk een paar lichte buitjes. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Utrecht staat 7 kilometer file tussen Arnhem-Noord en Knoop het Grijshoord. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Afrit Schaarsberg en Knoop het Waterberg 2 kilometer file. Door een kapotte auto op de A50 Arnhem richting Os. 2 kilometer file bij Renkum. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 8:00. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. De overheid moet consumenten beter beschermen tegen misleidende inzamelingsacties of inzamelingen met onbewezen medische claims. Dat vinden de zorgverzekeraars, meldt Nieuwsuur. Crowdfundingsplatforms controleren nu nauwelijks of er bij inzamelingen nepinformatie rondgaat, waardoor geld wordt gedoneerd, bijvoorbeeld voor niet-effectieve kankerbehandelingen. Zorgverzekeraars vinden dat de platforms duidelijker moeten zijn over het soort behandeling en over de behandelopties waar geld voor wordt ingezameld. Ze pleiten voor een disclaimer of waarschuwing bij iedere actie. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van Argentinië. Het enige doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door invaller Ferran Torres. Het was een wedstrijd met opnieuw veel overtredingen aan Argentijnse kant, zegt commentator Anne de Jong.
4: Argentinië heeft 25 overtredingen gemaakt. Dat is het meeste aantal overtredingen in een wereldkampioenschapwedstrijd sinds precies 4 jaar geleden de WK-finale tegen Frankrijk. Toen hadden ze er 26. Dus ja, het waren heel veel overtredingen van Argentinië.
3: Oranje blonk dit WK juist uit in sportiviteit en krijgt van de FIFA de Fair Play Award, de prijs voor sportiefste ploeg. Voor de 9e nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt dat Iran hard is geraakt.
5: Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. We control the strait. They don't control anything.
3: Andersom heeft Iran vannacht Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij vrijdag. Het weer geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland, verder droog. En het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Utrecht staat 7 kilometer file tussen Arnhem-Noord en Knoopend Grijshoort. De vertraging is een kwartier. Op de N325 Velperbroek richting Nijmegen bij het Gelredome 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Zorgverzekeraars pleiten voor een waarschuwing of disclaimer bij inzamelingsacties voor medische behandelingen. Crowdfundingplatforms controleren nu nauwelijks of er sprake is van misleiding of nepinformatie. Bijvoorbeeld als er geld wordt ingezameld voor niet-effectieve kankerbehandelingen. De grote diarree-uitbraak in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. Bij een tweede controle zijn geen sporen gevonden van een ziekmakende parasiet. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Het weer bewolkt, soms wat zon, vanmiddag mogelijk een lichte bui, maar verder is het droog. En het wordt 18 tot 23 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Er is een burgerinitiatief ingediend voor de aanleg van 3 spetterbaden. 1 in het Woldpark, 1 in het Kustpark en op termijn 1 in het Elzenpark. Initiatiefnemers Bart Visser, Jolanda ten Kate en Mohamed Agarat willen daarmee zorgen voor gratis, veilige en laagdrempelige waterrecreatie voor jonge kinderen en hun families. In de laatste gemeenteraadsvergadering voor het zomerreces werd besloten het initiatief in behandeling te nemen. Dat houdt in dat het plan ter voorbereiding op een stemming op 15 september wordt toegelicht in de commissie Ruimtebeheer, Energie en Duurzaamheid. In de raadsvergadering van 6 oktober kunnen de raadsleden vervolgens, goed geïnformeerd, voor of tegen stemmen. De buurtcampings gaan weer beginnen. Een paar dagen samen met medebewoners, een paar dagen kamperen op een groenstrook in je eigen buurt. Dat zijn dit jaar in Lelystad om te beginnen 3 volwaardige van elke 3 dagen. De bedoeling is niet alleen mensen een goedkoop uitje te bieden, maar ook te stimuleren dat buurtgenoten elkaar beter leren kennen. Die 3-daagse evenementen zijn te vinden in Siddadorp van 24 tot en met 26 juli. In het Woldpark van 31 juli tot en met 2 augustus. En in het Jolpark van 7 tot en met 9 augustus. Daarna heeft Warande op 15 augustus een dagcamping die dient als smaakmaker voor een volledige camping met overnachtingen volgend jaar. Meer informatie is te vinden op www.debuurtcamping.nl. Lelystad verwelkomde vorig jaar 3869 nieuwe inwoners. 3389 anderen verlieten de stad juist. Dat meldt de Stentor die landelijke cijfers op een rijtje heeft gezet. Een kwart van de nieuwkomers kwam uit Almere, dat daarmee het grootste aandeel leverde. De rest van de 1068 totale bevolkingsgroei kwam door geboorteoverschot en immigratie.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het is de komende tijd typisch Holland zomerweer in Lelystad. Vandaag en morgen blijft het droog bij een afwisseling van zon en vriendelijke stapelwolken. Net als afgelopen weekend is het vrij fris. Zowel in de ochtend als in de avond is buiten een jas wel nodig, want rond een uur of 9 is het 17 of 18 graden. Op het warmste moment van de dag wordt het 20 of 21 graden. In de middag waait een matige noordelijk wind, windkracht 3 of 4 in de stad. 'S Avonds en 's nachts is de wind minder sterk. Woensdag hebben we nog steeds met fris weer te maken, maar dan verwacht ik overwegend veel bewolking en mogelijk een paar lichte buitjes. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht staat tussen Knoopend Velperbroek en Knoopend Grijsoord 4 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Op de A27 Utrecht richting Almere 9 kilometer file tussen Hilversum en de afrit Almere Haven. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is zowat 3 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
0: Radio Lelystad. De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Zorgverzekeraars pleiten voor een waarschuwing of disclaimer bij inzamelingsacties voor medische behandelingen, meldt Nieuwsuur. Crowdfundingplatforms controleren nu nauwelijks of er sprake is van misleiding of nepinformatie. Ook deze vader en zoon zamelen geld in voor een MS-behandeling in Mexico. De zorgverzekeraar vergoedt die niet, omdat er weinig bewijs is dat de behandeling aanslaat.
3: Het is wetenschappelijk niet bewezen, maar ik kan toch niet zeggen van het werkt niet als ik het niet geprobeerd heb.
2: Ze hebben ruim 100.000 euro nodig, geld dat ze bij elkaar proberen te krijgen via crowdfunding. Na het kapseizen zaterdag van een veerboot voor de kust van Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. Officieel waren er 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Ze zouden onder invloed van drugs zijn geweest. In Uderhout in Noord-Brabant is een grote brand bij een bedrijfsverzamelgebouw. Daarbij komt veel rook vrij, ziet deze verslaggever van Omroep Brabant.
4: Van heinde en verre zie je inderdaad grote zwarte rookwolken. Die trekken heel snel op. Heel veel brandweer aanwezig, politie die de boel afzet. En ik sprak net een paar mensen, die zijn van een keukenbedrijf. En die zeiden, ja, het is helaas bij ons.
2: Mensen die in de buurt wonen hebben een NL-alert gekregen. Zij moeten ramen en deuren dicht houden. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog. Het wordt 18 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A27 Utrecht richting Almere, 8 kilometer file tussen Hilversum en afrit Almere Haven. De vertraging is 20 minuten door een vrachtwagen met pech, maar de weg is weer vrij. A50 Arnhem richting Os, bij Knopen de Bankhoef, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Je zegt regelmatig dat je van me houdt, maar als ik heel eerlijk ben, wil ik die woorden helemaal niet horen. Het is niet dat ik niet van je hou, hoor. Integendeel, ik ben juist gek op je. Maar ik zou zo graag willen dat je ook eens laat zien hoeveel je van me houdt. Zo moeilijk is dat toch niet? Ik heb al heel vaak met je proberen te praten en je uitgelegd wat ik eigenlijk vind. En op de een of andere manier sluit je je telkens af voor wat ik zeg. Je hoort het nauwelijks of je begrijpt mijn gevoelens gewoon niet. Sluit nou eens voor één keer je ogen, steek je armen uit en raak me aan. Laat eens merken dat de liefde die je voor me zegt te voelen echt is. Hou me voor deze ene keer stevig vast en laat me daarna nooit meer los. Als je nou net even iets meer voor onze relatie over zou hebben, dan hoef je zelfs niet eens te zeggen dat je van me houdt. Dan zou ik dat al weten. Maar jij wacht zo lang dat het straks misschien te laat is. Nog even en je breekt mijn hart en dan kunnen we waarschijnlijk maar beter uit elkaar gaan. Ik zou willen dat die vier vreselijke woorden niet bestonden. Dat je wat meer moeite voor onze relatie zou doen. Meer moeite dan alleen maar af en toe in het voorbijgaan zeggen: ik hou van jou.

verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en

0: voor jou.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststofkozijnen. Ook voor kunststofdeuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Er is een burgerinitiatief ingediend voor de aanleg van 3 spetterbaden. 1 in het Woldpark, 1 in het Kustpark en op termijn 1 in het Elzenpark. Initiatiefnemers Bart Visser, Jolanda ten Katen en Mohamed Agarat willen daarmee zorgen voor gratis, veilige en laagdrempelige waterrecreatie voor jonge kinderen en hun families. In de laatste gemeenteraadsvergadering voor het zomerreces werd besloten het initiatief in behandeling te nemen. Dat houdt in dat het plan, ter voorbereiding op een stemming, op 15 september wordt toegelicht in de commissie Ruimtebeheer, Energie en Duurzaamheid. In de raadsvergadering van 6 oktober kunnen de raadsleden vervolgens, goed geïnformeerd, voor of tegen stemmen. De buurtcampings gaan weer beginnen. Een paar dagen samen met medebewoners, een paar dagen kamperen op een groenstrook in je eigen buurt. Dat zijn dit jaar in Lelystad om te beginnen 3 volwaardige van elke 3 dagen. De bedoeling is niet alleen mensen een goedkoop uitje te bieden, maar ook te stimuleren dat buurtgenoten elkaar beter leren kennen. Die 3-daagse evenementen zijn te vinden in Siddadorp van 24 tot en met 26 juli. In het Woldpark van 31 juli tot en met 2 augustus. En in het Jolpark van 7 tot en met 9 augustus. Daarna heeft Warande op 15 augustus een dagcamping die dient als smaakmaker voor een volledige camping met overnachtingen volgend jaar. Meer informatie is te vinden op www.debuurtcamping.nl. Lelystad verwelkomde vorig jaar 3869 nieuwe inwoners. 3389 anderen verlieten de stad juist. Dat meldt de Stentor die landelijke cijfers op een rijtje heeft gezet. Een kwart van de nieuwkomers kwam uit Almere, dat daarmee het grootste aandeel leverde. De rest van de 1068 totale bevolkingsgroei kwam door geboorteoverschot en immigratie.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het is de komende tijd typisch Holland zomerweer in Lelystad. Vandaag en morgen blijft het droog bij een afwisseling van zon en vriendelijke stapelwolken. Net als afgelopen weekend is het vrij fris. Zowel in de ochtend als in de avond is buiten een jas wel nodig, want rond een uur of 9 is het 17 of 18 graden. Op het warmste moment van de dag wordt het 20 of 21 graden. In de middag waait een matige noordelijke wind, windkracht 3 of 4 in de stad. 'S Avonds en 's nachts is de wind minder sterk. Woensdag hebben we nog steeds met fris weer te maken, maar dan verwacht ik overwegend veel bewolking en mogelijk een paar lichte buitjes. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Arnhem richting Oss staat 5 kilometer file tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef. De vertraging is nog geen 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 10:00. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Hun auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen de hulpdiensten daar aankwamen, waren de twee vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1:00 vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. Daar is de huldigingsceremonie. Na een ongeluk met een veerboot in Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. De boot kapseisde zaterdag en sinds gistermiddag zijn geen overlevenden meer gevonden. Er waren officieel 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. Want van de 67 overlevenden bleken er 32 niet op de passagierslijst te staan. Het ongeluk gebeurde voor de kust van Guyana, voor de monding van de Pomeroon-rivier. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Zij zouden onder invloed van drugs zijn geweest. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Voorafgaand aan zijn benoeming dient de zittende premier Keir Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Starmer is na 2 jaar door zijn eigen partij weggestuurd uit Downing Street. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag in een toespraak tot zijn Labour-partijgenoten. Zo wil hij water- en energiebedrijven weer in handen van de Britse overheid brengen. En ook komt hij met een plan voor meer sociale huurwoningen. Het weer vanochtend, kans op bewolking en wat regen. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en meer zon. Het wordt 19 graden aan zee en 23 in het oosten en zuidoosten. Het waait stevig. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A50. Arnhem richting Os. Voor Ravenstein staat 10 kilometer file en dat kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij.
0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Er is een burgerinitiatief ingediend voor de aanleg van 3 spetterbaden. 1 in het Woldpark, 1 in het Kustpark en op termijn 1 in het Elzenpark. Initiatiefnemers Bart Visser, Jolanda ten Katen en Mohamed Agarat willen daarmee zorgen voor gratis, veilige en laagdrempelige waterrecreatie voor jonge kinderen en hun families. In de laatste gemeenteraadsvergadering voor het zomerreces werd besloten het initiatief in behandeling te nemen. Dat houdt in dat het plan, ter voorbereiding op een stemming, op 15 september wordt toegelicht in de commissie Ruimtebeheer, Energie en Duurzaamheid. In de raadsvergadering van 6 oktober kunnen de raadsleden vervolgens, goed geïnformeerd, voor of tegen stemmen. De buurtcampings gaan weer beginnen. Een paar dagen samen met medebewoners, een paar dagen kamperen op een groenstrook in je eigen

0: buurt. Dat zijn dit jaar in Lelystad om te beginnen 3 volwaardigen van elke 3 dagen. De bedoeling is niet alleen mensen een goedkoop uitje te bieden, maar ook te stimuleren dat buurtgenoten elkaar beter leren kennen. Die 3-daagse evenementen zijn te vinden in Siddadorp van 24 tot en met 26 juli. In het Woldpark van 31 juli tot en met 2 augustus. En in het Jolpark van 7 tot en met 9 augustus. Daarna heeft Warande op 15 augustus een dagcamping die dient als smaakmaker voor een volledige camping met overnachtingen volgend jaar. Meer informatie is te vinden op www.debuurtcamping.nl. Lelystad verwelkomde vorig jaar 3869 nieuwe inwoners. 3389 anderen verlieten de stad juist. Dat meldt de Stentor die landelijke cijfers op een rijtje heeft gezet. Een kwart van de nieuwkomers kwam uit Almere, dat daarmee het grootste aandeel leverde. De rest van de 1068 totale bevolkingsgroei kwam door geboorteoverschot en immigratie.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is de komende tijd typisch Holland zomerweer in Lelystad. Vandaag en morgen blijft het droog bij een afwisseling van zon en vriendelijke stapelwolken. Net als afgelopen weekend is het vrij fris. Zowel in de ochtend als in de avond is buiten een jas wel nodig, want rond een uur of 9 is het 17 of 18 graden. Op het warmste moment van de dag wordt het 20 of 21 graden. In de middag waait een matige noordelijke wind, windkracht 3 of 4 in de stad. 'S Avonds en 's nachts is de wind minder sterk. Woensdag hebben we nog steeds met fris weer te maken, maar dan verwacht ik overwegend veel bewolking en mogelijk een paar lichte buitjes. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 11 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In New Delhi is de Indiaanse politie slaags geraakt met demonstranten. Veel jongeren protesteren tegen de regering. Ze eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Onder de demonstranten zijn veel aanhangers van de CEP, de zogenoemde kakkerlakkerpartij. Ze zijn vooral boos over de hoge werkloosheid in India en eisen verbeteringen in het onderwijs. De demonstranten probeerden naar het Indiaanse parlement te trekken, maar de politie versperde hen de weg. En ook voerde de politie charges uit en schoot met traangas. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Hun auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen hulpdiensten daar aankwamen, waren de twee vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In Udehout in Brabant is vanochtend een grote brand uitgebroken in een bedrijfsverzamelgebouw op een industrieterrein. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het vuur gecontroleerd uitbranden en probeert ervoor te zorgen dat het vuur niet overslaat naar andere gebouwen. Bij de brand in Udehout kwam veel rook vrij. De rookontwikkeling neemt intussen af, maar kan volgens de brandweer later weer toenemen door het nablussen. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. En daar is dan de huldigingsceremonie. Het weer. Vanochtend plaatselijk bewolkt en hier en daar wat regen. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en dan is er ook meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 in het oosten en zuidoosten van het land. Het waait stevig. Morgen is er weinig verandering. Wel is het dan iets warmer en staat er wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
6: Please, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
7: This is the story of my baker.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Er is een burgerinitiatief ingediend voor de aanleg van 3 spetterbaden. 1 in het Woldpark, 1 in het Kustpark en op termijn 1 in het Elzenpark. Initiatiefnemers Bart Visser, Jolanda ten Katen en Mohamed Agarat willen daarmee zorgen voor gratis, veilige en laagdrempelige waterrecreatie voor jonge kinderen en hun families. In de laatste gemeenteraadsvergadering voor het zomerreces werd besloten het initiatief in behandeling te nemen. Dat houdt in dat het plan, ter voorbereiding op een stemming, op 15 september wordt toegelicht in de commissie Ruimtebeheer, Energie en Duurzaamheid. In de raadsvergadering van 6 oktober kunnen de raadsleden vervolgens, goed geïnformeerd, voor of tegen stemmen. De buurtcampings gaan weer beginnen. Een paar dagen samen met medebewoners, een paar dagen kamperen op een groenstrook in je eigen buurt. Dat zijn dit jaar in Lelystad om te beginnen 3 volwaardige van elke 3 dagen. De bedoeling is niet alleen mensen een goedkoop uitje te bieden, maar ook te stimuleren dat

0: buurtgenoten elkaar beter leren kennen. Die driedaagse evenementen zijn te vinden in Siddadorp van 24 tot en met 26 juli. In het Woldpark van 31 juli tot en met 2 augustus. En in het Jolpark van 7 tot en met 9 augustus. Daarna heeft Warande op 15 augustus een dagcamping die dient als smaakmaker voor een volledige camping met overnachtingen volgend jaar. Meer informatie is te vinden op www.debuurtcamping.nl. Lelystad verwelkomde vorig jaar 3869 nieuwe inwoners. 3389 anderen verlieten de stad juist. Dat meldt de Stentor die landelijke cijfers op een rijtje heeft gezet. Een kwart van de nieuwkomers kwam uit Almere, dat daarmee het grootste aandeel leverde. De rest van de 1068 totale bevolkingsgroei kwam door geboorteoverschot en immigratie.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is de komende tijd typisch Holland zomerweer in Lelystad. Vandaag en morgen blijft het droog bij een afwisseling van zon en vriendelijke stapelwolken. Net als afgelopen weekend is het vrij fris. Zowel in de ochtend als in de avond is buiten een jas wel nodig, want rond een uur of 9 is het 17 of 18 graden. Op het warmste moment van de dag wordt het 20 of 21 graden. In de middag waait een matige noordelijke wind, windkracht 3 of 4 in de stad. 'S Avonds en 's nachts is de wind minder sterk. Woensdag hebben we nog steeds met fris weer te maken, maar dan verwacht ik overwegend veel bewolking en mogelijk een paar lichte buitjes. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 12 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress krijgt in Europa een boete van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Uit onderzoek van de commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaak, merkkleding of gevaarlijke cosmetica. Ook krijgen medewerkers die beoordelen of producten illegaal zijn te weinig tijd om hun werk te doen. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zegen van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest vierden. In India zijn in de hoofdstad New Delhi veel jongeren de straat op gegaan en slaags geraakt met de politie. Die voerde charges uit en schoot met traangas. De demonstranten van de zogenoemde kakkerlakkerpartij eisen het vertrek van de Indiaanse minister van Onderwijs. Ze willen verbeteringen in het onderwijssysteem en zijn boos over de hoge werkloosheid. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Er is een burgerinitiatief ingediend voor de aanleg van 3 spetterbaden. 1 in het Woldpark, 1 in het Kustpark en op termijn 1 in het Elzenpark. Initiatiefnemers Bart Visser, Jolanda ten Kate en Mohamed Agarat willen daarmee zorgen voor gratis, veilige en laagdrempelige waterrecreatie voor jonge kinderen en hun families. In de laatste gemeenteraadsvergadering voor het zomerreces werd besloten het initiatief in behandeling te nemen. Dat houdt in dat het plan, ter voorbereiding op een stemming, op 15 september wordt toegelicht in de commissie Ruimtebeheer, Energie en Duurzaamheid. In de raadsvergadering van 6 oktober kunnen de raadsleden vervolgens, goed geïnformeerd, voor of tegen stemmen. De buurtcampings gaan weer beginnen. Een paar dagen samen met medebewoners, een paar dagen kamperen op een groenstrook in je eigen buurt. Dat zijn dit jaar in Lelystad om te beginnen 3 volwaardige van elke 3 dagen. De bedoeling is niet alleen mensen een goedkoop uitje te bieden, maar ook te stimuleren dat buurtgenoten elkaar beter leren kennen. Die 3-daagse evenementen zijn te vinden in Siddadorp van 24 tot en met 26 juli. In het Woldpark van 31 juli tot en met 2 augustus. En in het Jolpark van 7 tot en met 9 augustus. Daarna heeft Warande op 15 augustus een dagcamping die dient als smaakmaker voor een volledige camping met overnachtingen volgend jaar. Meer informatie is te vinden op www.debuurtcamping.nl. Lelystad verwelkomde vorig jaar 3869 nieuwe inwoners. 3389 anderen verlieten de stad juist. Dat meldt de Stentor, die landelijke cijfers op een rijtje heeft gezet. Een kwart van de nieuwkomers kwam uit Almere, dat daarmee het grootste aandeel leverde. De rest van de 1068 totale bevolkingsgroei kwam door geboorteoverschot en immigratie.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De rest van de dag blijft het droog in Lelystad. Het ziet er vriendelijk uit met geregeld zon. De komende uren

0: het een graad of 20 bij een matige noordelijke wind. Vanavond wordt het al snel fris. Een paar uur voor zonsondergang neemt de wind iets af. In de nacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen verandert er niet veel. We hebben voorlopig met koel zomerweer te maken. Het blijft droog bij een afwisseling van zon en stapelwolken. Wel neemt morgenavond de bewolking toe en heeft woensdag de zomer een dipje. Het is overwegend bewolkt op de woensdag en vooral in de ochtend komen lichte buitjes voor. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woen.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 1 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress moet een boete betalen van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zege van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest aan het vieren waren. In de derde ronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus. De return is een week later. Olympiakos werd vorig jaar 2e in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. De Nijmeegse ploeg moet in totaal 2 voorrondes overleven om het hoofdtoernooi te bereiken. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Er is een burgerinitiatief ingediend voor de aanleg van 3 spetterbaden. 1 in het Woldpark, 1 in het Kustpark en op termijn 1 in het Elzenpark. Initiatiefnemers Bart Visser, Jolanda ten Kate en Mohamed Agherat willen daarmee zorgen voor gratis, veilige en laagdrempelige waterrecreatie voor jonge kinderen en hun families. In de laatste gemeenteraadsvergadering voor het zomerreces werd besloten het initiatief in behandeling te nemen. Dat houdt in dat het plan ter voorbereiding op een stemming op 15 september wordt toegelicht in de commissie Ruimtebeheer, Energie en Duurzaamheid. In de raadsvergadering van 6 oktober kunnen de raadsleden vervolgens, goed geïnformeerd, voor of tegen stemmen. De buurtcampings gaan weer beginnen. Een paar dagen samen met medebewoners, een paar dagen kamperen op een groenstrook in je eigen buurt. Dat zijn dit jaar in Lelystad om te beginnen 3 volwaardige van elke 3 dagen. De bedoeling is niet alleen mensen een goedkoop uitje te bieden, maar ook te stimuleren dat buurtgenoten elkaar beter leren kennen. Die 3-daagse evenementen zijn te vinden in Siddadorp van 24 tot en met 26 juli. In het Woldpark van 31 juli tot en met 2 augustus. En in het Jolp.

0: Park van 7 tot en met 9 augustus. Daarna heeft Warande op 15 augustus een dagcamping die dient als smaakmaker voor een volledige camping met overnachtingen volgend jaar. Meer informatie is te vinden op www.debuurtcamping.nl. Lelystad verwelkomde vorig jaar 3869 nieuwe inwoners. 3389 anderen verlieten de stad juist. Dat meldt de Stentor, die landelijke cijfers op een rijtje heeft gezet. Een kwart van de nieuwkomers kwam uit Almere, dat daarmee het grootste aandeel leverde. De rest van de 1068 totale bevolkingsgroei kwam door geboorteoverschot en immigratie.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De rest van de dag blijft het droog in Lelystad. Het ziet er vriendelijk uit met geregeld zon. De komende uren is het een graad of 20 bij een matige noordelijke wind. Vanavond wordt het al snel fris. Een paar uur voor zonsondergang neemt de wind iets af. In de nacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen verandert er niet veel. We hebben voorlopig met koel zomerweer te maken. Het blijft droog bij een afwisseling van zon en stapelwolken. Wel neemt morgenavond de bewolking toe en heeft woensdag de zomer een dipje. Het is overwegend bewolkt op de woensdag en vooral in de ochtend komen lichte buitjes voor. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat een lange file op de A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Bankhoef, 10 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A325 Arnhem richting Nijmegen, tussen Elst en Nijmegen, 4 kilometer file met ruim een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Deze week de Radio

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Koning Charles heeft hem beëdigd en hem gevraagd een regering te vormen. De 56-jarige Burnham volgt Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. In 2017 werd Burnham burgemeester van Manchester en hij transformeerde die stad naar een van de snelst groeiende economieën van het land. Binnen Labour wordt gehoopt dat Burnham zijn succesvolle tijd in Manchester kan omzetten in een net zo succesvol premierschap. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Een NOS-verslaggever telde tientallen vrachtauto's in een half uur. De brug bij Gorinchem is sinds zaterdag voor onbepaalde tijd dicht voor vrachtverkeer. Bij een controle kwam een verzwakte staalconstructie aan het licht. Door druk van zwaar verkeer kunnen de staande platen van de boog vervormen. Rijkswaterstaat bekijkt nu hoe de brug ervoor staat. Voorlopig mag het andere verkeer er nog wel over, maar volgens Rijkswaterstaat is het echt nodig dat het vrachtverkeer omrijdt. AliExpress moet een boete van 550 miljoen euro betalen. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaak, merkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In de derde voorronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus, de return is een week later. Olympiakos werd afgelopen seizoen tweede in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Er is een burgerinitiatief ingediend voor de aanleg van 3 spetterbaden. 1 in het Woldpark, 1 in het Kustpark en op termijn 1 in het Elzenpark. Initiatiefnemers Bart Visser, Jolanda ten Katen en Mohamed Agarat willen daarmee zorgen voor gratis, veilige en laagdrempelige waterrecreatie voor jonge kinderen en hun families. In de laatste gemeenteraadsvergadering voor het zomerreces werd besloten het initiatief in behandeling te nemen. Dat houdt in dat het plan, ter voorbereiding op een stemming, op 15 september wordt toegelicht in de commissie Ruimtebeheer, Energie en Duurzaamheid. In de raadsvergadering van 6 oktober kunnen de raadsleden vervolgens, goed geïnformeerd, voor of tegen stemmen. De buurtcampings gaan weer beginnen. Een paar dagen samen met medebewoners, een paar dagen kamperen op een groenstrook in je eigen buurt. Dat zijn dit jaar in Lelystad om te beginnen 3 volwaardige van elke 3 dagen. De bedoeling is niet alleen mensen een goedkoop uitje te bieden, maar ook te stimuleren dat buurtgenoten elkaar beter leren kennen. Die 3-daagse evenementen zijn te vinden in Siddadorp van 24 tot en met 26 juli. In het Woldpark van 31 juli tot en met 2 augustus. En in het Jolpark van 7 tot en met 9 augustus. Daarna heeft Warande op 15 augustus een dagcamping die dient als smaakmaker voor een volledige camping met overnachtingen volgend jaar. Meer informatie is te vinden op www.debuurtcamping.nl. Lelystad verwelkomde vorig jaar 3869 nieuwe inwoners. 3389 anderen verlieten de stad juist. Dat meldt de Stentor die landelijke cijfers op een rijtje heeft gezet. Een kwart van de nieuwkomers kwam uit Almere, dat daarmee het grootste aandeel leverde. De rest van de 1068 totale bevolkingsgroei kwam door geboorteoverschot en immigratie.
1: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad.

0: weerbericht.
1: De rest van de dag blijft het droog in Lelystad. Het ziet er vriendelijk uit met geregeld zon. De komende uren is het een graad of 20 bij een matige noordelijke wind. Vanavond wordt het al snel fris. Een paar uur voor zonsondergang neemt de wind iets af. In de nacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen verandert er niet veel. We hebben voorlopig met koel zomerweer te maken. Het blijft droog bij een afwisseling van zon en stapelwolken. Wel neemt morgenavond de bewolking toe en heeft woensdag de zomer een dipje. Het is overwegend bewolkt op de woensdag en vooral in de ochtend komen lichte buitjes voor. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Je hebt nu vertraging op de A50, Zwolle richting Arnhem. Tussen Vaassen en knooppunt Beekbergen staat 10 minuten file. Dat komt door een lading slachtafval op de weg. Verder vertraging op de A50, Arnhem richting Os. Tussen Renkum en knooppunt Valburg doe je er 5 minuten langer over. Op de A50, Arnhem richting Os, gebeurde eerder bij Ravenstein een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken nog op 20 minuten vertraging. En op de A325, Arnhem richting de Duitse grens, tussen knooppunt Ressen en Nijmegen 2 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 3 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 jaar tegen Corné H. Hij gijzelde tijdens zijn detentie in Vught 3 gevangenismedewerkers. H. zat daar op de psychiatrische afdeling na een veroordeling voor het gijzelen van mensen in een café in Ede, ruim 2 jaar geleden. Hij ondergaat nu een behandeling in een TBS-kliniek. Het OM zegt een voorwaardelijke celstraf te eisen, omdat het zijn behandeling in de war zou schoppen als hij daadwerkelijk de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van Izmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. Hürriyet zegt zelf onschuldig te zijn. Ze is niet de eerste burgemeester die wordt onderzocht of beschuldigd. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn, net als Hürriyet, tegenstander van president Erdogan. Andy Burnham is door koning Charles beëdigd als nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. De 56-jarige Burnham volgt zijn Labour-partijgenoot Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee kreeg het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. Andy Burnham komt uit Manchester, waar hij burgemeester was. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Vanwege een verzwakte staalconstructie is de brug bij Gorinchem sinds zaterdag dicht voor vrachtverkeer. Rijkswaterstaat benadrukt dat het echt nodig is dat het zware verkeer omrijdt, omdat het staal anders kan vervormen. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Voor afrit Loenen 5 kilometer file met een kwartier vertraging. Op de A50 Arnhem richting Os gebeurde eerder bij Ravenstein een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken nog op een kwartier extra reistijd. En tot slot de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Ressen en Nijmegen 2 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: leden vervolgens, goed geïnformeerd, voor of tegen stemmen. De buurtcampings gaan weer beginnen. Een paar dagen samen met medebewoners, een paar dagen kamperen op een groenstrook in je eigen buurt. Dat zijn dit jaar in Lelystad om te beginnen 3 volwaardige van elke 3 dagen. De bedoeling is niet alleen mensen een goedkoop uitje te bieden, maar ook te stimuleren dat buurtgenoten elkaar beter leren kennen. Die 3-daagse evenementen zijn te vinden in Siddadorp van 24 tot en met 26 juli. In het Woldpark van 31 juli tot en met 2 augustus. En in het Jolpark van 7 tot en met 9 augustus. Daarna heeft Warande op 15 augustus een dagcamping die dient als smaakmaker voor een volledige camping met overnachtingen volgend jaar. Meer informatie is te vinden op www.debuurtcamping.nl. Lelystad verwelkomde vorig jaar 3869 nieuwe inwoners. 3389 anderen verlieten de stad juist. Dat meldt de Stentor die landelijke cijfers op een rijtje heeft gezet. Een kwart van de nieuwkomers kwam uit Almere, dat daarmee het grootste aandeel leverde. De rest van de 1068 totale bevolkingsgroei kwam door geboorteoverschot en immigratie.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De rest van de dag blijft het droog in Lelystad. Het ziet er vriendelijk uit met geregeld zon. De komende uren is het een graad of 20 bij een matige noordelijke wind. Vanavond wordt het al snel fris. Een paar uur voor zonsondergang neemt de wind iets af. In de nacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen verandert er niet veel. We hebben voorlopig met koel zomerweer te maken. Het blijft droog bij een afwisseling van zon en stapelwolken. Wel neemt morgenavond de bewolking toe en heeft woensdag de zomer een dipje. Het is overwegend bewolkt op de woensdag en vooral in de ochtend komen lichte buitjes voor. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het rijdt langzaam in de regio op de A1 Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Naardenvesting en Blaricum doe er 10 minuten langer over. Dan op de A28 Amersfoort naar Utrecht staat bij knooppunt Rijnsweert een kapotte auto. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. En tot slot de A50 Arnhem richting Os. Bij Ravenstein gebeurde eerder een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken nog op een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: 4 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 jaar tegen Corné H. voor het gijzelen van 3 gevangenismedewerkers. Hij deed dat terwijl hij in Vught op de psychiatrische afdeling zat na het gijzelen van mensen in een café in Ede. Het OM eist een voorwaardelijke straf omdat het de behandeling die hij nu ondergaat in de war zou schoppen als hij de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van Izmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn net als Hürriyet tegenstander van president Erdogan. Rudy Garcia gaat niet verder als bondscoach van België. Zijn contract is na het WK voetbal niet verlengd. Garcia was 1,5 jaar trainer van de Rode Duivels. Op het WK schopte België het na een stroeve start tot de kwartfinales, waarin het verloor van de latere wereldkampioen Spanje. Het is nog niet duidelijk wie de opvolger van Garcia wordt. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen wordt iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A50 Arnhem-Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is de vertraging 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren het Radio Lelystad.

0: handeling te nemen. Dat houdt in dat het plan ter voorbereiding op een stemming op 15 september wordt toegelicht in de Commissie Ruimtebeheer, Energie en Duurzaamheid. In de raadsvergadering van 6 oktober kunnen de raadsleden vervolgens, goed geïnformeerd, voor of tegen stemmen. De buurtcampings gaan weer beginnen. Een paar dagen samen met medebewoners, een paar dagen kamperen op een groenstrook in je eigen buurt. Dat zijn dit jaar in Lelystad om te beginnen 3 volwaardige van elke 3 dagen. De bedoeling is niet alleen mensen een goedkoop uitje te bieden, maar ook te stimuleren dat buurtgenoten elkaar beter leren kennen. Die 3-daagse evenementen zijn te vinden in Siddadorp van 24 tot en met 26 juli. In het Woldpark van 31 juli tot en met 2 augustus. En in het Jolpark van 7 tot en met 9 augustus. Daarna heeft Warande op 15 augustus een dagcamping die dient als smaakmaker voor een volledige camping met overnachtingen volgend jaar. Meer informatie is te vinden op www.debuurtcamping.nl. Lelystad verwelkomde vorig jaar 3869 nieuwe inwoners. 3389 anderen verlieten de stad juist. Dat meldt de Stentor die landelijke cijfers op een rijtje heeft gezet. Een kwart van de nieuwkomers kwam uit Almere, dat daarmee het grootste aandeel leverde. De rest van de 1068 totale bevolkingsgroei kwam door geboorteoverschot en immigratie.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De rest van de dag blijft het droog in Lelystad. Het ziet er vriendelijk uit met geregeld zon. De komende uren is het een graad of 20 bij een matige noordelijke wind. Vanavond wordt het al snel fris. Een paar uur voor zonsondergang neemt de wind iets af. In de nacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen verandert er niet veel. We hebben voorlopig met koel zomerweer te maken. Het blijft droog bij een afwisseling van zon en stapelwolken. Wel neemt morgenavond de bewolking toe en heeft woensdag de zomer een dipje. Het is overwegend bewolkt op de woensdag en vooral in de ochtend komen lichte buitjes voor. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A27 Utrecht-Almere. Tussen Hilversum en Eemnes is de vertraging 10 minuten. En op de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
2: dichtbij. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 5:00. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog weer minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. De politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Een dag na de 1-0 overwinning op Argentinië is het Spaanse nationale elftal weer thuis. Vanavond wordt het team gehuldigd in Madrid. Verwacht wordt dat daar 1 miljoen mensen op afkomen. Voor die tijd staan nog een bezoek bij het Spaanse Koningshuis en premier Sanchez op het programma. Het weer nog tot besluit. Droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A27 Utrecht-Almere. Tussen Hilversum en Eemnes is de vertraging 10 minuten. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
3: De hele

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op Lelypas.

0: te houden. Wat voor gevolgen dat heeft voor de scheepvaart in de regio is volgens nog onduidelijk. Het weer droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot 12 graden. Morgen mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Er is een burgerinitiatief ingediend voor de aanleg van 3 spetterbaden. 1 in het Woldpark, 1 in het Kustpark en op termijn 1 in het Elzenpark. Initiatiefnemers Bart Visser, Jolanda ten Kate en Mohamed Agarat willen daarmee zorgen voor gratis, veilige en laagdrempelige waterrecreatie voor jonge kinderen en hun families. In de laatste gemeenteraadsvergadering voor het zomerreces werd besloten het initiatief in behandeling te nemen. Dat houdt in dat het plan, ter voorbereiding op een stemming, op 15 september wordt toegelicht in de commissie Ruimtebeheer, Energie en Duurzaamheid. In de raadsvergadering van 6 oktober kunnen de raadsleden vervolgens, goed geïnformeerd, voor of tegen stemmen. De buurtcampings gaan weer beginnen. Een paar dagen samen met medebewoners, een paar dagen kamperen op een groenstrook in je eigen buurt. Dat zijn dit jaar in Lelystad om te beginnen 3 volwaardige van elke 3 dagen. De bedoeling is niet alleen mensen een goedkoop uitje te bieden, maar ook te stimuleren dat buurtgenoten elkaar beter leren kennen. Die 3-daagse evenementen zijn te vinden in Siddadorp van 24 tot en met 26 juli. In het Woldpark van 31 juli tot en met 2 augustus. En in het Jolpark van 7 tot en met 9 augustus. Daarna heeft Warande op 15 augustus een dagcamping die dient als smaakmaker voor een volledige camping met overnachtingen volgend jaar. Meer informatie is te vinden op www.debuurtcamping.nl. Lelystad verwelkomde vorig jaar 3869 nieuwe inwoners. 3389 anderen verlieten de stad juist. Dat meldt de Stentor die landelijke cijfers op een rijtje heeft gezet. Een kwart van de nieuwkomers kwam uit Almere, dat daarmee het grootste aandeel leverde. De rest van de 1068 totale bevolkingsgroei kwam door geboorteoverschot en immigratie.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: De rest van de dag blijft het droog in Lelystad. Het ziet er vriendelijk uit met geregeld zon. De komende uren is het een graad of 20 bij een matige noordelijke wind. Vanavond wordt het al snel fris. Een paar uur voor zonsondergang neemt de wind iets af. In de nacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen verandert er niet veel. We hebben voorlopig met koel zomerweer te maken. Het blijft droog bij een afwisseling van zon en stapelwolken. Wel neemt morgenavond de bewolking toe en heeft woensdag de zomer een dipje. Het is overwegend bewolkt op de woensdag en vooral in de ochtend komen lichte buitjes voor. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A27 Utrecht-Almere. Tussen Hilversum en Eemnes is de vertraging een kwartier. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

0: Radio Lelystad. FM. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
1: Radio Lelystad.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
0: 6 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Jon van Kamp met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat opgegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 droeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten terwijl die meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft de man bewegingsloos op de grond liggen. Beelden leiden tot verontwaardiging en protesten in Italië. Demonstranten vergeleken de zaak in hun protesten met die van de Amerikaan George Floyd in 2020. De 4 mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel. Dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De voormalige Engelse voetballer en trainer Kevin Keegan is overleden. Begin van dit jaar werd bij hem kanker vastgesteld. Keegan won 2 keer de Gouden Bal als beste speler van Europa. Hij was onder meer succesvol bij Liverpool en het Duitse HSV. Ook was hij trainer van Manchester City, Newcastle United en het nationale elftal van Engeland. Kevin Keegan was 75. Het weer droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A27 Utrecht-Almere. Tussen Hilversum en Eemnes is de vertraging 10 minuten. En op de A325 Arnhem-Duitse grens bij Nijmegen 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
4: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel. Bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. De politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal 1400 mensen gecontroleerd. Het weer, morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Er is een burgerinitiatief ingediend voor de aanleg van 3 spetterbaden. 1 in het Woldpark, 1 in het Kustpark en op termijn 1 in het Elzenpark. Initiatiefnemers Bart Visser, Jolanda ten Katen en Mohamed Agarat willen daarmee zorgen voor gratis, veilige en laagdrempelige waterrecreatie voor jonge kinderen en hun families. In de laatste gemeenteraadsvergadering voor het zomerreces werd besloten het initiatief in behandeling te nemen. Dat houdt in dat het plan, ter voorbereiding op een stemming, op 15 september wordt toegelicht in de commissie Ruimtebeheer, Energie en Duurzaamheid. In de raadsvergadering van 6 oktober kunnen de raadsleden vervolgens, goed geïnformeerd, voor of tegen stemmen. De buurtcampings gaan weer beginnen. Een paar dagen samen met medebewoners, een paar dagen kamperen op een groenstrook in je eigen buurt. Dat zijn dit jaar in Lelystad om te beginnen 3 volwaardige van elke 3 dagen. De bedoeling is niet alleen mensen een goedkoop uitje te bieden, maar ook te stimuleren dat buurtgenoten elkaar beter leren kennen. Die 3-daagse evenementen zijn te vinden in Siddadorp van 24 tot en met 26 juli. In het Woldpark van 31 juli tot en met 2 augustus. En in het Jolpark van 7 tot en met 9 augustus. Daarna heeft Warande op 15 augustus een dagcamping die dient als smaakmaker voor een volledige camping met overnachtingen volgend jaar. Meer informatie is te vinden op www.debuurtcamping.nl. Lelystad verwelkomde vorig jaar 3869 nieuwe inwoners. 3389 anderen verlieten de stad juist. Dat meldt de Stentor die landelijke cijfers op een rijtje heeft gezet. Een kwart van de nieuwkomers kwam uit Almere, dat daarmee het grootste aandeel leverde. De rest van de 1068 totale bevolkingsgroei kwam door geboorteoverschot en immigratie.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: De rest van de dag blijft het droog in Lelystad. Het ziet er vriendelijk uit met geregeld zon. De komende uren is het een graad of 20 bij een matige noordelijke wind. Vanavond wordt het al snel fris. Een paar uur voor zonsondergang neemt de wind iets af. In de nacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen verandert er niet veel. We hebben voorlopig met koel zomerweer te maken. Het blijft droog bij een afwisseling van zon en stapelwolken. Wel neemt morgenavond...

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zeven uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Ron van Kam met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat op gegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 gedroeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten, terwijl hij meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft hij bewegingloos op de grond liggen. De beelden leiden tot veel verontwaardiging in Italië. Demonstranten vergeleken de zaken in hun protesten met die van Amerikaan George Floyd in 2020. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel, dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en naar Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De 4 mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. En de politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. Het komend uur kun je luisteren naar Maandagavond Live met Dave Terlien en Ger Koreman.

0: Ja, hoe kan je nou beter beginnen, hè?
1: Ja.
0: Wow. Spanje wereldkampioen.
2: Ze gewonnen,
0: gelukkig maar. Ja, zeker. Hebben ze gewonnen met 1-0 van Argentinië. Heerlijk. Ja.
3: Ik heb begrepen dat ze heel goed gespeeld hebben.
0: Ja, het was alleen maar in Spanje. Dus ik dacht van, ja, welk nummer kan je alleen maar goed te beginnen van Imca Marina, Viva España. Ja. Lijkt me hartstikke leuk. Goedenavond en welkom allemaal bij Maandagavond Live. En we gaan even kijken, als het goed is, hangt er iemand aan de telefoon en dan zeggen we goedenavond. Hallo, hallo.
1: Koos.
0: Koos, Koos, Koos, ben je daar? Ik hoor geen Koos.
1: Nee.
3: Misschien moeten we even opnieuw bellen.
0: Nee. Koos, Koos, Koos, ben je daar? Ik hoor geen Koos.
1: Hallo, Koos.

0: Koos, ben je daar? Hallo, hallo? Is Koos aanwezig?
1: Ik ben hier nog.
2: Hey, ja. Goedenavond.
0: Goedenavond, Koos. Hallo, Koos.
1: Hallo, kan je me horen?
0: Ja, we horen je. Goedenavond. Ja.
1: Helemaal goed. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Ja, want we bellen met jou even voor een speciale reden.
1: Absoluut.
3: Ik hoor ook muziek erachter.
0: Ja, dat is onze eigen muziek.
3: Kun je dat even weghalen?
0: Nee, dat is achtergrondmuziek. Dat hoort erbij.
3: Oké. Okay.
0: Maar Koos, vertel. Waarom bellen we jou? Of jij bel jij ons?
1: Deze week is de week van de Vierdaagse en die ga ik deze week lopen.
0: Jij gaat die gewoon lopen?
3: En rijden geen bussen meer?
1: Ik ga die gewoon lopen.
3: Oh, je gaat lopen. Ja, dat wil ik er ook met de bus daar, hè? Dat weet ik.
1: Dat weet ik, ja. Er gaan heel veel
2: lopen
1: bussen.
2: Lopen
1: is er zijn nog 46.000 andere mensen die met mij meegaan.
3: Oh ja, die kunnen niet allemaal met de bus, dat snap ik. Nee. Maar wat leuk, Koos, dat je dat doet. En allemaal voor de Stichting Mila, hè?
1: Absoluut. Ik ga me inzetten weer voor Stichting Mila. Ja. Die goed werk doet in Lelystad.
3: Ja.
2: Heel mooi.
0: En voor de hoeveelste keer doe je mee, Koos?
1: Dit wordt mijn derde keer. Ik heb de afgelopen twee keer heb ik de 50 kilometer gelopen. Dit keer ga ik voor de 40.
0: Zo. Oh. Ja. Dat is, en ben je morgenochtend start je?
1: Ja, morgenochtend de 50 kilometer begint heel vroeg. Dat is om 4 uur al.
0: Ja.
1: Ik heb nu een leeftijd dat ik iets later mag beginnen. Dus rond 6 uur zal ik morgen gaan lopen. De 40 kilometer start 5 uur. Ik start iets later. Een beetje schappelijke tijd uit bed nog.
0: Nou ja, om 6 uur beginnen vind ik geen schappelijke tijd
3: meer.
0: Nou
3: ja, maar sowieso natuurlijk.
1: Het verschil met 4 of 6 uur. Ik zit ook in Arnhem, dus ik moet ook van Arnhem ook nog naar Nijmegen toe met de trein. Wat ook nog ongeveer een half uur.
0: Ja, precies. Ja. En loop je helemaal alleen of loop je samen met iemand?
1: Ik ben alleen, ik loop alleen.
0: Nou ja, met andere 40.000.
1: Er zijn natuurlijk heel veel andere mensen die het leuk vinden om te lopen. Dus je hebt heel gauw contact. Dus ja, 46.000 andere mensen
0: waar je
1: mee kan praten.
0: Hey, en wat is precies de reden? Wat motiveert jou om te gaan lopen?
1: Ik vind lopen sowieso lekker. Want na de Vierdaagse zal ik ook blijven lopen. Ik combineer dat ook met mijn werk. Maar net voor de Vierdaagse, als ik dat aan een mooi doel kan doen, zoals stichting en met inzet lukt alles.
3: Ja.
1: Is dat, motiveert mij dat extra om dat te doen.
3: En kan men geld overmaken aan de stichting waarop jij loopt, zeg maar?
1: Ja, mensen die kunnen geld overmaken. Er is een sponsorsite van de Vierdaagse.
3: Ja.
1: Dat is de Vierdaagse sponsorloop. Als je daarop zoekt op internet en op Lelystad zoekt, dan ga je Koos van de Kruid vinden. En daar kun je meer lezen. Maar als de mensen geïnteresseerd zijn en het goede doel willen ondersteunen, kunnen ze daar geld overmaken.
3: Ah, dat is mooi.
0: Dat gaan we met z'n allen doen natuurlijk.
3: Ah, zeker.
0: Hoe heb je getraind, Koos, de afgelopen jaar?
1: Nou, zoals ik net zei, door de week loop ik veel. Maandag is mijn vergaderdag. Dus dan zit ik 6 of 7 uur heb ik in mijn agenda vergaderen staan. En dan ben ik vaak buiten te vinden waar ik gewoon 20, 25 kilometer loop. In Lelystad, in de omgeving. En dan door de week pak ik vaak ook nog een kilometer of 10. Dus ik zit zo aan de 50, 60 kilometer per week wat ik loop.
3: Maar wat voor werk doe je dan, Koos?
1: Ik ben leidinggevende bij een groot internationaal bedrijf wat in de IT-sector.
3: Oké.
0: En er wou niemand met je meelopen? Die zei, ach Koos, laten we gezellig met z'n allen meelopen.
1: Zo mensen zeggen? Zeggen dat ik gek ben dus. Maar ik ben, ik ben een goede gek.
3: Ja. Ja, dan moet je malingen hebben.
0: Ik vind het wel knap hoor, dat je gewoon zo ver loopt.
3: Zeker.
0: En dan gewoon tot en met vrijdag door, hè?
3: En ook nog voor een goed doel, hè? Dat is ook nog mooi, hè? Dat je dat eraan bindt. Ja. Dat is helemaal mooi, natuurlijk.
0: Kunnen we je nog herkennen in de menigte, Koos?
1: Ik denk heel veel mensen op mij lijken, kaal aan de man. Nee, ik ben niet uitvliegt van de uitbundigheid. Dus ik heb niet iets uitbundig van of zo. Nee.
3: Je loopt niet met het logo van Mila boven je hoofd, de regenboog.
1: Ik loop hier met een regenboog op.
3: Nee,
0: maar het is wel een happening natuurlijk, hè? Want in elk dorp of elke stad waar je komt, word je gewoon binnengehaald met muziek onderweg en alles.
3: Ja,
1: fantastisch. Het is geweldig. Die 46.000 mensen zijn alleen de lopers. Ik denk dat er over 3 of 4 fout aan mensen zijn die aan de kant van de weg staan om te motiveren en om feest te vieren.
3: Ja, dat geloof ik ook. En die gladiolen, neem je die ook mee naar huis of geef je die daar weg?
1: Ja, Absoluut, die neem ik mee en die zal ik uitdelen in Lelystad aan de mensen die
3: van
1: willen genieten. Zeker.
3: Ik geef je zelf even dat adres door.
0: Ja. En een medaille, krijgen natuurlijk.
3: Ja, ook, ja, oh ja, natuurlijk.
1: Een medaille, dit keer is het een nummertje. Dat is toch zo jammer. De eerste twee keer krijg je een medaille en dan de derde en de vierde keer krijg je een cijfertje. En dan de vijfde en de zesde keer is weer een mooie medaille.
0: Oké. Okay.
2: Oh, zo?
0: En hoe kwam je erbij? Want het zegt, het is de tweede, derde keer al van je natuurlijk. Hoe ben je tot hiertoe gekomen? Omdat je dacht van, nou ja, ik lijkt me leuk om daar te lopen.
1: Ik ben altijd vanaf, zeker in mijn jongere jaren, van de extreme sporten geweest. Ver fietsen, ver hardlopen. En na de COVID ben ik gelopen. En ben ik ook met georganiseerde wandelingen ben ik mee gaan doen. En de vierdaagse stond altijd wel een keertje op mijn bucketlijst. Ja, toen ben ik 3 jaar geleden ben ik gewoon mee gaan doen.
0: Ja.
1: Het is eigenlijk altijd, als je meedoet, 1 keer meedoet, dan krijg je een virus en dat klopt. Dan
3: kan, ja, dat ben je blij mee natuurlijk.
0: En hoe hou je je benen een beetje fit? Heb je een masseur onderweg of hoe zit dat?
1: Nou, ik ben goed getraind, dus ik ben gewend om lange afstanden te lopen. 40 kilometer. Ik heb nu 2 keer de 50 gedaan. Dus de laatste dag was wel, de laatste 10 kilometer was zwaar. Ik verwacht dat ik dit keer wel redelijk goed er doorheen kom.
0: Maar het weer is natuurlijk wel gunstig.
3: Ja, dat
2: wel. Ja. Ja, gelukkig niet.
1: Het is super. Het is echt geweldig. Ja.
3: We hebben wel eens gehad dat het afgelast heet, hè? Zo heet was het.
0: Ja, het is niet te heet en niet te koud. Dus,
3: inderdaad.
2: Ja.
1: Dat was de eerste keer toen ik mij deed. Was op de vrijdag hadden ze 10 kilometer ingekort. En ik weet dat hij in 2006 is, die zelfs de eerste dag is. Die toen nog gecanceld voor.
3: Ja, gecanceld weet ik nog.
0: Ja, nou ja, nu heb je tussen de 18 en 22 graden. Dus dat is mooi loopweer.
1: Ja. Super. Ja. Alleen in de morgen. Ik zat net te kijken. Ik denk, ik moet toch een jasje aan. Want ik hoorde dat het morgens rond de 10 graden is.
0: Oh, dus
1: maar ik kan ook wel door.
0: Ja, precies. Hey, en
3: was om 6 uur.
0: Hoe laat kom je dan de eerste dag zo'n beetje aan als je rond 6, 7 uur begint?
1: Ja, ik verwacht morgen rond tussen 1 en 2 verwacht ik bij de finish te zijn. Ik loop gewoon één stuk
2: snel.
0: Ja, en dan smiddags ga je dan aan het bier of ga je dan met je voetjes omhoog in het bad en even vroeg slapen?
1: Lekker relaxen, lekker wat eten, lekker even wat schoonmaken en dan weer vroeg naar bed en dan klaarmaken voor de volgende dag.
0: Nou, ik vind het knap. We hebben heel veel respect voor jou en ook voor het goede doel voor Stichting Mila dat je dat doet.
3: Nou, zeker.
0: Kan je nog 1 keer het e-mail of dan de website noemen waar mensen kunnen kijken en doneren?
1: Dat is de Vierdaagse Sponsorloop.nl.
0: De Vierdaagse Sponsorloop.nl.
1: Alles in letters.
0: Precies.
1: Geen cijfers, alles in letters.
0: Alles in letters en dan kijk je op Lelystad en dan kom je zelfs Koos tegen.
1: Ja.
0: Wij wensen je heel veel succes namens Radio Lelystad en maandagavond live. Ja. En we gaan je proberen te vinden in de mensenmassa. En misschien kun je een keer langskomen om te vertellen hoe het geweest was.
3: Ja.
1: Gaan we zeker doen.
0: Oké, nou, veel succes
3: Heel
0: en tot
3: succes,
0: de volgende keer.
1: Oké, tot ziens.
2: Doei.

0: Sharon.
1: Ja, mooi. Veel zwarte slaap, zeg.
0: Perfect.
1: Ik vind het ook, ja. Dan zie je het oh,
0: nou, toch een beetje jammer, hè?
2: Dansen te denken.
0: En daarvoor hoor je Chicago in If You Leave Me Now.
1: Sorry? Ik kan haar niet verstaan.
2: Oh.
0: Ja, dat ligt echt aan jouw telefoon, hoor. Want ik hoor gewoon alles en iedereen.
2: Oké. Okay.
1: En nu?
2: Ja, ik hoor mezelf heel metalig.
0: Nee, dat ligt echt aan jullie. Het ligt echt aan jullie eigen oren.
2: Hoor je me nou wel of niet? Hoor je me?
1: Ja, nu hoor ik je wel, ja. Oh. Ja, er zit hier zo'n knopje, maar ik weet niet hoe dat werkt.
0: Nee, maar
1: moet je dat draaien?
0: Ja, dat is handig dat je dat draait. Okay, dan hoor je het wat beter natuurlijk, hè.
1: Maar nu hoor ik het wel.
0: Vee, dat je, leuk dat je er weer bent.
1: Ja, Vee.
2: Ja, gezellig.
1: Ja, alle ogen gericht op Vee, ja.
0: Want je gaat hier mee presenteren.
1: Hoe leuk is dat?
0: Ja. He? Je moet er wat mee gaan doen later. Nee, Vee, die is alles in de danspasjes aan het doen. Als er een muziekje hoort, dan denkt ze... Engelse wals, tja-tja-tja, of een foxtrot, of weet ik veel wat. Want Vee, waarom zie je dat allemaal te bedenken?
2: Nou, er is mij gevraagd om beginners, echt de beginnerspassen te leren. De basispassen.
0: Want ben jij danslerares dan?
2: Nee joh, helemaal niet.
0: Maar het is gewoon gevraagd...
2: Ik doe 100 keer brons.
0: 100 keer brons.
1: Ik heb 2 keer gedaan.
2: Ja.
0: Nou ja, vroeger hoorde het bij je opvoeding, hè?
2: Klopt.
0: Ja. Onze generatie, ja, jullie zijn ietsjes ouder. Maar ook bij mijn generatie, we hoorden het gewoon bij je opvoeding.
2: Ja, ja. Klopt.
0: Ja. Ja. En jij hebt gewoon 2 keer brons gedaan, maar je hebt het nooit gered natuurlijk.
1: Nog steeds niet. Nee, ja, ik ben wel geslaagd. Ja, dat wel. Maar ik snap er nog steeds niks van.
0: Nee, dat is heel fijn.
1: Ik heb geen ritmegevoel.
0: En aan welke mensen moet jij het leren dan? Gewoon...
2: Nou, het is een Chinese groep eigenlijk in Almere. En zij willen dus bepaalde activiteiten doen. Bewegen, eenzaamheid en dergelijke. En af en toe komt ook het Danspaleis langs. Ik weet niet of iemand daar ooit van gehoord heeft.
0: Ik niet.
2: Nee. Het is een groep uit... Nou, eigenlijk zijn ze in Amsterdam begonnen. Maar ze zitten nu eigenlijk door het hele land heen. Er komt een DJ, er komt aankleding. Er komen een aantal vrijwilligers die dansen. En die jou de vloer optrekken, zeg maar. Leuke muziek. In ieder geval gericht op de groep die daar aanwezig is. En ook een beetje onze leeftijd misschien van toen. En nou ja, ze vonden het heel erg leuk. Maar ja, kende niet echt de passen en zo. Dus toen hebben ze de lammen gevraagd om de blinden te helpen.
0: Ja, precies. De lammen helpen de blinden. Ja. Ja, dat is hartstikke leuk.
1: Zijn allemaal Chinezen?
2: De meeste, of in ieder geval uit Azië.
1: Sambal bij? Zeggen ze dan sambal bij? Mag je er niet bij?
0: Mag je niet meer zeggen?
2: Nee, dat mag niet meer.
0: Mag je niet meer zeggen?
2: Nee.
0: Nee, dat heet discrimineren wat je nu doet.
1: Oh, nee.
0: Ja. Krijg je een gesprek met de vertrouwenspersoon, hè?
1: Oh ja, dat ben jij.
0: Ja,
1: dat ben ik ook.
0: Goed.
1: Jij bent allebei vertrouwenspersoon.
0: Leuk dat je in ieder geval er weer bent en dat je meedenkt. Ger, wij gaan verder met...
3: Nieuws uit Lelystad. Gaan we live.
0: Ja, want we hebben nieuws uit Lelystad. Toch? Jij hebt nog nieuws?
1: Ja, ik wou het even hebben over Open Monumentendag. Om 8 uur straks komt Bert Slachter.
0: Oh.
1: Die gaat vertellen over het Open Monumentendag. En ik zit ook in die organisatie.
0: Ben komt iets later, kwart over 8 uur, kwart over 9.
1: Ik zit ook in het comité. Maar ik wil even mededelen. 2 jaar geleden heb ik op Open Monumentendag heb ik die oude bus gehuurd... waar we vroeger mee in Amsterdam reden, over de Oostvaardersdijk.
2: Leuk.
1: Ik heb dat boek geschreven toen en toen vroeg men... God, kunnen we niet nog een keer die bus... In het museum heb ik het toen, 2 jaar geleden. En nu hebben ze weer gevraagd, kunnen we dat niet weer doen? Ik zit in het comité, ik zei natuurlijk, ik ben er weer achteraan gegaan... en ik heb hem weer kunnen huren.
2: Weldig.
1: Zondag 13 december gaan we weer 2 ritten maken.
0: December?
1: September.
0: Oh, ik kan al zeggen.
1: Nou, dan ligt er ijs, maar 13 september. En dan is morgens om 10 uur, dus middags om 1 uur vertrekken we dan. Dus een rit van 2 uur ongeveer. We gaan naar Blok van Kuffeler. En ik vertel onderweg even iets uit het boek ook, weet je wel.
2: Oh ja.
1: Maar in Blok van Kuffeler hebben we dan... Mensen staan uit Almere, want Blok van Kuffeler valt onder Almere. En dat is een beetje wat wij hier hebben als Lelystad Haven. Dat is daar ook, dat hoort bij Almere. Dus we gaan ze een beetje vertellen over het gemaan en dat soort dingen. En dan rijden we terug, dan stoppen we even op die stopplaats... waar het vliegtuig neergevallen. Daar heb ik vorige week over gesproken, weet je. Waar het vliegtuig neergestort is, dat Amerikaanse vliegtuig.
2: Ja.
1: En dan weer terug naar Lelystad. En mensen kunnen zich daarvoor opgeven voor die bus toch.
0: Oh, wat gezellig.
1: Er zijn vroeger heel veel mensen met die bus mee geweest. Elke dag heen en weer.
0: Ja, precies. En waar moeten mensen zich opgeven dan?
1: Nou, even bij Koreman, want ik organiseer dat. Koreman48@xisvooral.nl.
0: Koreman48.
1: Ik kom straks op Facebook te staan en in de krant te staan en dat soort dingen. Dus we hebben nog even de tijd.
0: Precies.
1: Maar als je wil en je wil graag mee, kun je al...
0: Ik wou net zeggen, want dat is vol is vol.
1: Mooi, ja, uiteraard. Maar 2 jaar geleden ook. Heb ik echt heel veel mensen moeten afzeggen. Er gaan 40 mensen in die bus.
0: Ja, daarom.
1: Ik had echt veel meer mensen elke keer. Ja, geweldig. Dat moet ik afzeggen.
0: Ja, nee, goed.
2: Het is ook nostalgie, denk ik, hè?
1: Ja.
2: Door heel veel mensen die...
1: Ja, het is een stukje geschiedenis, hè?
2: Ja.
1: Ja, echt geschiedenis.
0: Ja, en het is een oude bus. Er kunnen 40 mensen in. En voordat je weet zit het vol. Dus stuur even een mailtje naar koreman48@xsforall.nl. Ja. Of naar maandagavond live@radioleestad.nl. Dan komt het ook goed.
1: Ja.
0: Vertel nog één keer, wanneer was het ook alweer?
1: 13 september, op zondag.
0: Op Open Monumentendag.
1: Open Monumentendag.
0: Tot zover weer even. Nieuws uit Lelystad.

0: Miley Cyrus en Angels Like You. En daarvoor hoorde hij nog Sniffende Tears en Driver's Seat. Want dat had te maken met jouw bus, hè?
1: Ja, zeker.
0: Gewoon gezellig. Met driver's seatens, want zo hoort het allemaal. Ja, een nog onbekende dader heeft eind vorige week in de Waterwijk een kat beschoten en achtergelaten met 2 kogelgaten en een op 4 plaatsen gebroken dijbeen. En daar is het dier Ellie vrijdagochtend levend aangetroffen door de eigenaar, buurtbewoner Petra van der Blom, die gericht op zoek was gegaan en dat Ellie donderdagavond niet thuis was gekomen. Een dierenarts heeft de verbrijzelde poot geamputeerd. Een herstellende operatie was technisch wel mogelijk, maar met meer dan €4.000 voor Van der Blom onbetaalbaar. Overigens geeft ze de €1.200 voor de amputatie ook niet. Daarvoor loopt nu inmiddels een crowdfunding. En het is niet voor het eerst dat Lelystad wordt opgeschrikt door geweld tegen katten. En Van der Blom was daar zelf ook al eerder slachtoffer van. Een kleine 10 jaar geleden verloor ze er 4 door vergiftiging. En was ze toen in de Zuiderzeewijk niet de enige die werd getroffen. Verder kwamen de afgelopen jaren verschillende katten in het Gelderse diep terecht. En opzet van een kattenhater werd toen niet uitgesloten, maar onderzoek leverde geen aanwijzingen in die richting op. En overigens komt het doden van katten overal voor. Loslopende katten zijn voor sommigen een bron van ergernis, onder meer vanwege hun jacht op vogels. En sommige organisaties voor dierenwelzijn, waaronder Animal Rights, pleiten er dan ook voor ze binnen te houden of in een afgesloten tuin. Doden is echter strafbaar, kan in uitzonderlijke gevallen tot maanden cel leiden.
1: Ja, je moet er eens aan denken. Heb je een huisdier? Hè? We hebben vandaag toevallig een nieuwe kat binnengekregen.
2: Lief.
1: Hè? Een kit is zo groot, 12 weken oud. Je moet er niet aan denken dat ze dat doen. Hè?
0: Ja, maar waarom ga je nou die dieren kwaad dan doen? Als je last van een beest hebt, ga naar de eigenaar en dan zeg je, ik heb last van jouw dier.
1: Ja.
0: En los het samen op of zo. Maar waarom meteen gewoon neerschieten?
1: Als je gewoon een slang spuit met water erop zet, zijn ze ook weg. Komen ze ook niet meer terug. Daar zijn ze ook bang van.
0: Ja, ik weet het ook niet.
1: Maar waarom moet je deze doodschieten of doodmaken? Ik snap het echt niet.
2: Is dat een soort kick of zo?
1: Ja, ik weet het niet. Dan ben je ziek.
0: Ik weet het ook niet. Die katten allemaal verdronken in dat weet je wat er ook stond. Ik denk, gelukkig is een crowdfunding opgestart om de kosten te betalen. En op dit moment de crowdfunding is wel grappig, tussen haakjes, €4.591 al opgehaald.
1: Hey.
0: Dus dat is toch netjes hoor, binnen een paar dagen dat er toch nog genoeg mensen zijn die het hart wel op een goede plek hebben.
1: Ja.
0: En willen helpen. Want ga maar even gewoon €1.200 neerleggen voor voor je huisdier.
2: Ja.
0: En helemaal, als je het niet kan betalen, dan moet je dan straks kiezen van, laat maar zo of zo. Ja, ik weet het ook eigenlijk niet. Blijf met je tengels van andermans dier af. Toch? Dat is de boodschap.
1: Zeker weten.
0: Want anders,
2: anders
0: krijg je met ons te maken.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja, zeker weten. Ja.
0: Want jij hebt nu een nieuwe kat.
1: Ik heb nu een zo groot, hè.
0: Ja, dat is een kleintje.

0: spierwit en heb je twee zwarte vlekjes hierboven.
1: Oh. Ja. En hoe heet het?
0: We hebben hem Pip genoemd.
1: Pip?
0: Pip.
1: Van Woezel en Pip?
0: Ja, of? Ik weet niet precies. Maria zei, ik vind Pip leuk. Nou, Pip.
1: Okay, nou,
0: als hij jongen was geweest, heette hij Binky. Zei ze.
2: Binky.
0: Binky vond ze ook leuk voor een jongen.
2: Ja.
0: Ze zei, maar ik vind Pip zo leuk. Dus nou, doe het op Pip.
2: Ja.
1: Pip. Heb jij huisdieren?
2: Nee, helemaal niet.
1: Nee, helemaal niet.
2: Nee.
1: Ik krijg over anderhalf week een hondje.
0: Ja, leuk.
1: Een Franse bulldog. Ja. En
2: oh.
1: Zij.
2: Okay.
0: En heb je ook een naam?
1: Jazeker. Jessie.
0: Jessie. Ja, ook leuk.
1: Ja, nou ja, wij houden al van de Disneyland. En Jessie is die cowboy mevrouw van Toy Story.
0: Ah, op die manier.
1: Ja. Oh. Dus daar houden we het een beetje. Want onze vorige honden, die zijn 5, 6 jaar geleden overleden. Die heette Disney. En hoe heet die andere? Weet ik niet eens meer. Nee. Nou, zo hard gaat het allemaal.
0: Maar wij hebben altijd poes en katten. Zolang ze samen zijn in Amsterdam. Al.
1: Mickey heette die.
2: Mickey.
1: Disney en Mickey.
2: Oh, ja.
0: Maar waar we het poes en katten gaat. En allemaal 18 jaar geworden, 20 jaar geworden. Weet je, allemaal zo leuk. Joh. Maar nu er eentje, ja, die is nog zo. Dit is een kind, dit is zo groot. Dit is nog niks, weet je wel.
1: Nou ja, goed. Als het maar gezellig blijft en gezond blijft.
0: Ja, zeker.
1: Maar als je last hebt van een kat of een hond, ga er gewoon mee in gesprek.
2: Ja, en
1: ga,
2: nou, echt.
1: Ga er niet op schieten. Slaat helemaal nergens op. Tot zover even Dierenleed bij Radio Lelystad.

0: Jaap Reesema en Pommelien Thijs. Nu wij niet meer praten in de voorhoorde je nog Pasadena's in Tribute, A Ride On. Dit allemaal bij Maandagavond Live.
1: Maandagavond Live.
0: Ja, kinderboerderij De Knotwillig in Lelystad blijft gesloten door een tekort aan vrijwilligers. De boerderij is sinds de jaren 70 een begrip in de wijk Schouw, maar kampt al jaren met problemen en doet nu een laatste poging om het hoofd boven water te houden. Ik schaam me er een beetje voor, zegt voorzitter Pauline Kunst. Dieren verzorgen, het toezicht houden op bezoekers en deze verwelkomen met een kop koffie. De Instagram-advertentie klinkt als een droombaan voor menig dierenliefhebber, maar kan toch niet rekenen op de nodige aanmeldingen. Ik weet dat de buurt altijd heel betrokken is en als er iets gebeurt houden ze ons op de hoogte. Maar dit kan ik niet meer in mijn eentje. Dus ja, de dieren zijn inmiddels verhuisd naar een andere kinderboerderij en daar bieden die verblijven meer ruimte. Het is natuurlijk heel erg jammer dat er niet meer vrijwilligers zijn.

0: En daarvoor nog de Teske Brothers en Pain and Misery in het album bij Maandagavond Live. En het eerste uur zit er gewoon alweer helemaal oppies.
1: Ja, dat is heel vreemd, want na 8 uur zou Koosje voor Fun komen. Hè? Maandags komen ze altijd met een praatje. Maar ze is ziek geworden.
0: Maar we hebben wel iets heel moois natuurlijk als vervanging. We hebben onder andere Fenna van Fenna Steekies.
1: En Bert Slachter komt iets vertellen over Wapen Monumentendag.
0: En je gaat niet vragen aan Fenna of er een steekie los zit, hè? Want dat gaan we niet doen, hè?
1: Dat is zo voor de hand.
0: Ja, precies. Dus dat gaan we niet doen. Grappen. En wat gaan we nog meer doen naar achter?
1: Dat jij dat op die leeftijd nog doet.
0: Hallo, wat gaan we nog meer doen naar achter?
1: Nou, we hebben Bert Slachter, hè. Zeg ik, Open Monumentendag.
0: Oh.
1: En dat is 12 en 13 september zelfs. Hè?
0: Ja, zoiets. Maar daar gaat Ben allemaal over vertellen.
1: Ja, we gaan het allemaal over vertellen.
0: Ik zou zeggen, blijf gewoon lekker luisteren naar het nieuws. Zijn we helemaal terug. We gaan eruit. Kiespet, how do you like it?

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jeroen van Kam, het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. AliExpress gaat in beroep tegen de boete van ruim 500 miljoen euro... die het kreeg van de Europese Commissie. Volgens de commissie doet het Chinese webwinkelplatform te weinig tegen de verkoop van illegale en soms gevaarlijke producten. Het bedrijf is het daar niet mee eens. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat dan bijvoorbeeld over namaakmerkproducten of gevaarlijk speelgoed. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. Het komend uur kun je luisteren naar Maandagavond Live met Dave Terlien en Ger Koreman.

0: The Rolling Stones en Start Me Up. En zo begint de tweede uur van een maandagavond live. En Ger, heb je ervan genoten van deze muziek?
1: Nee.
0: Hou je niet van de Stones?
2: Oh, de Stones.
1: Jawel, maar ik was vroeger van de Beatles, niet van de Stones.
0: Och, jij was weer zo'n Beatle.
1: Ja.
0: Dat is ook wat te zien in je haar natuurlijk.
1: Ik was van de Stones.
0: Ja, goed. We gaan snel verder met...
3: En dan is het nu tijd voor een goed gesprek.
0: Hey, het is zeker tijd voor een goed gesprek. En dan zeggen we altijd goedenavond. En wie zit daar achter onze microfoon?
2: Goedenavond.
1: Goedenavond.
2: Achter de microfoon zit vanavond Fenna. En Fenna is van Fenna Steekjes.
0: Oh, en wat is Fenna Steekjes?
2: Ja, Fenna Steekjes, dat is iets wat ontstaan is vanuit een hobby. En dat zijn gehaakte, voornamelijk kraamcadeautjes in dit geval. Ik haak rammelaars, ik haak bijtringen, ik haak knuffeldoekjes. En ik haak voor de wat oudere kinderen ook knuffeltjes. En ook voor de nog oudere kinderen, de volwassenen dus, op bestelling haak ik wat grotere.
0: Maar je zegt het is een uit de hand gelopen hobby.
2: Ja, het is ooit begonnen met een hobby. Ik heb vandaag eens even natuurlijk gezocht van wanneer ben ik begonnen. Nou, dat is dus al in 2017 geweest. Dus dat is best al een poosje terug als je dan zo kijkt. Hè?
1: Ja. Maar moet je dat dan breien? Ik heb geen idee.
0: Nee, haken.
2: Ik haak het. Ik haak het met één naaldje. Breien is met twee naaltjes en haken is met één naaldje.
0: En hoe doe je dat dan met één naaldje? Ja, ik ben zo a-technisch natuurlijk.
2: Ja,
0: maar...
2: je steekt het net als breien. Je steekt het erin, haalt het lusje erdoor en je krijgt...
1: Het is zo simpel. En dan maak je zo'n mooie ding.
2: Ja,
4: het is echt heel
0: Je hebt een aantal voorbeelden natuurlijk ook voor je.
1: Ja, die ook, met het kapje erover.
0: Een mooie stitch. En hoe lang doe je daarover bijvoorbeeld?
2: Ja, jeetje. Dat weet ik niet.
0: Hoezo? Weet je dat niet?
2: Nou, het is meestal bij mij 's avonds. Na een beetje het eten opgeruimd te hebben. En dan gaan we tv kijken. En dan pak ik mijn haaknaald op. En dan ga ik aan de slag.
1: Maar zo is dat blauwe poppetje.
2: Dat is dat blauwe poppetje, dat is Stitch. Dat is een konijn met een Stitch pakje aan. Het welbekende blauwe alien monster.
1: Maar dat haak je allemaal al los en daarna zit je het in elkaar.
2: Ja.
1: Neem ik aan.
2: Ja, het zijn allemaal losse onderdelen.
1: Maar dat kan natuurlijk niet.
2: Nee, deze zijn allemaal losse onderdelen.
1: Ja.
2: De gehaakte dingetjes, deze bijvoorbeeld uit één stuk gedaan. De rammelaar.
0: En je zegt, je doet het op bestelling.
2: Ook, ja, zeker. Ik ben begonnen met een beetje als hobby voor mensen als kraamcadeautje om weg te geven. En toen zag ik op Facebook iemand voorbij komen die dat in een conceptstore deed, zeg maar. Dan huur je een plank ergens in een ruimte.
4: Oh ja.
2: En dan kun je daar je spulletjes neerleggen en verkopen. Nou is dat in Lelystad eigenlijk niet meer aan de orde. Er is ooit wel eens geweest van de Groene Sluis uit.
4: Oh,
2: dat
4: heet de Gordiaan.
2: Ja, maar dat is dus helaas niet meer... Dus toen dacht ik, nou, wat ga ik nu doen? En toen kwam ook inderdaad, we hadden het er net in het vorige gesprek al even over... kwam ik in gesprek met Mariette van de Plas. En die organiseerde in februari een Crea-beurs.
1: Ja, ben er geweest.
2: En daar ben jij ook geweest. Ja, en ik was er ook. Ja, ik stond daar mijn eerste beurs. Dus dat was wel eventjes geweldig. En toen dacht ik van, ik vind dit wel heel erg leuk... Dus dit ga ik...
4: Mooi.
0: Dit ga je doen.
2: Dit ga ik doen.
4: Ja.
0: Maar wordt je hobby straks niet een... Want als mensen bestellen, dan moet je mee verplicht natuurlijk. Want je kan niet zeggen, volgend jaar ben ik wel een keer klaar.
2: Nou, ik zeg er wel bij eerlijk, je moet geen haast hebben. Het moet voor mij echt nog een hobby blijven.
1: Ja,
2: het
1: moet een hobby blijven. Mm-hmm.
2: Ja, het is niet dat ik... Ik werk daarnaast vanaf volgend schooljaar. Ik werk op een school speciaal onderwijs. En dat is dan vanaf augustus dan nu 24 uur. Dat was 32 uur. Ik ben een dagje minder gaan werken. Maar ja, goed, daarnaast pas ik ook nog een dag op mijn kleinzoon.
0: Oh,
2: dus,
0: maar jij hebt ook wel een hele leuke kleinzoon.
2: Ik heb een hele leuke kleinzoon. Daar weet jij alles van, hè?
0: Sorry,
1: je kent hem?
0: Ja, ik ken die kleinzoon. Het is een hele leuke kleinzoon.
2: Een hele leuke kleinzoon.
0: Het is de leukste van de wereld.
2: Absoluut. Het is een leuke vindjes.
0: Maar ga je dus een dag minder werken om meer tijd aan je hobby te besteden?
2: Nee hoor, het is gewoon meer om wat vrije tijd voor mezelf te hebben. En ja, daar zal zeker ook bij horen dat ik wat meer ga haken. Ja, absoluut.
0: Ja, want je gaat ook op beurzen staan?
2: Ja, beurzen, braderieën sta ik dan sinds kort. Want de Brink, dat smaakte naar meer. Ik had iets en ik vind...
4: Maar dan moet je heel veel
1: van dingen hebben natuurlijk.
2: Ja, klopt. Absoluut. Dat is ook zo. Dus ik heb nu zomervakantie van school. Dus ik ben nu twee weken al druk aan het haken.
4: Ja, geweldig.
2: Dus,
1: ja. Mijn vrouw en ik sparen deze dingen.
4: Oh.
1: Ik ben voorzitter van de Stichting Wereld Licht. Voor de Stichting Wereld Licht, voor de overleden kinderen.
2: Oh ja.
1: Overleden
2: ja.
1: kinderen. Op de begraafplaats. En dan één keer per jaar hebben we dan die bijeenkomst daar. En dan krijgen die mensen allemaal zo'n ding als troostvriend.
4: Oh, oh
2: ja.
4: Leuk.
2: Oh, dat is wel heel mooi.
1: En dan zitten ze daar en dan houden toespraken en dat soort dingen.
4: Ja.
1: En dan zitten ze met het dingetje zitten ze zo tegen hun aan. Het zijn echt troostvriendjes. Zijn,
2: ja.
1: Oh.
2: Ja.
1: Dus halen ze met de groene slaas. Ik koop ze overal die dingen. Gooi ze de wasmachine. Weet je, dan zijn we schoon zijn. En dan geven we die dingen weg als je mensen komen.
5: Maar jij zegt, vroeger was er altijd in Lelystad een soort van, nou ja, waar je dingen kon tentoonstellen.
2: Ja, ja.
5: Maar dat is helemaal niet meer.
2: Nee, nee. In Lelystad
5: voelden jullie jij en Mariëtje dan niet geroepen om zoiets misschien ergens op te zetten?
2: Dat zouden we wel willen, maar we zitten in Lelystad wel met een flinke huur voor een pand, zeg maar. En dan moet je ook wel bedragen gaan betalen en dan moet je gaan afvragen, haal je dat eruit?
5: Ja, want het moet wel leuk blijven. Het moet nog duur blijven.
1: Dan had je echt over een beurs dan, hè? Zeg maar even. Een beurs organiseren, daar moet je natuurlijk zo'n pand verhuren.
5: Nee, maar ik bedoel ook dat je gewoon een pand hebt waar je gewoon standaard in kan
2: zo'n,
5: presenteren.
2: Zo'n conceptstore, zeg maar. En daar zijn dan meerdere bedrijfjes in één.
4: Ja, en als je een deel van een pand huurt bijvoorbeeld, samen met anderen?
2: Ja, ik heb geen idee. Mariette is er al wel mee bezig geweest, maar het schijnt hier in Lelystad nog wel lastig te zijn.
5: Aardig aan de prijs te zijn. Waar sta je binnenkort?
2: Ik sta binnenkort, dat is gewoon nu vrijdag al, sta ik op vakantiepark het Urkerbos, op Urk, op camping. En daar sta ik met Mariette samen, delen wij een kraam. Zij gaat met haar sieraden staan en ik sta met Fenna steekjes. En dat wordt natuurlijk een gezellige boel, dat snap je wel.
5: Zeker.
2: En dus daar gaan wij vrijdag even samen met z'n tweetjes opdraaien. En dan staan wij daar 7 augustus weer.
5: Wat leuk.
1: Zijn dat nou eigen creaties van je? Of maak je er iets na of zo? Want het is best wel heel creatief.
2: Het is een deelpatroon.
1: Ja.
2: En dan gooi ik er wel vaak een eigen draai in.
1: Ja, uiteraard.
2: Ja.
1: Maar de basis is wel ergens van...
2: En vaak ga ik met een basis zelf wel weer verder voor dingen, zeg maar.
1: Dan moet je echt je creativiteit op loslaten om, om er iets leuks van te maken nog.
2: Voor een aantal dingen wel, Een aantal dingen zijn er wel zo leuk uit dat je denkt van, nou, dat kan ik zo gaan haken. Maar
4: ook een combinatie van kleuren, denk ik.
2: Ja, ook. Dat is wel allemaal eigen van mij, de combinatie van kleuren, zeg maar.
5: En besmet je ook je omgeving ermee? Bijvoorbeeld je vriend, je man, weet ik van wat allemaal die je doet.
2: Ik mag gewoon zeggen, mijn vriend zegt altijd, ik haak af. Dus dus die gaat niet meehaken. Nee.
5: En je kleinzoon haakt die al?
2: Ja, die gaat altijd met mij meehaken. Ja. Die houdt mijn haaknaald ook vast. Is ook gek op mijn vulling. Om het in die knuffels te stoppen.
4: Oh.
2: En als je mij ziet, is een van de eerste dingen is altijd haken.
5: Ja, gewoon kinderarbeid wat je doet eigenlijk.
2: Dat, maar dat gaan we niet verder vertellen. Nee, hij is net 2 geworden.
4: Oh.
2: Ja, dus gelukkig kan hij het nog niet doorvertellen.
4: Nee,
1: dat is niet in de hak.
5: Nee, precies, dat ken je niet. Hey, wat leuk. En was je natuurlijk, toen je een klein meisje was, dan ben je ook geweest natuurlijk. Ja. Had jij altijd dat al in je vingers dan, dit soort dingen?
2: Nee, wel altijd creatief geweest. Altijd met dingen wel bezig geweest, zeg maar. Maar niet op dit vlak, nee. En ik heb wel, toen ik zelf kinderen kreeg, ben ik wel begonnen. De babykamer, zelf de gordijnen naaien, een wieg bekleden, dekbedovertrekjes maken. Ja. En daar deed ik ook wel truien haken, jasjes naaien.
4: Ja.
2: Nou ja, en toen, dat was dan voornamelijk breien dan, zeg maar, de truitjes. En toen kwam er een collega van mij, nou ja, dat zal dan in 2017 zijn geweest. En die zag, dat heette rekenmuizen. En die hebben dan, je hebt 10 muizen en dan hebben er 2 eenzelfde gewicht. 2 hebben eenzelfde kleurtje. 2 hebben een even lang staartje.
1: Nou ja.
2: En dan kon je zeg maar lengte, gewicht, kleuren, kon je ermee oefenen.
4: Om te leren, zeg maar.
2: Ja. Dus dat was voor groepen 1, 2 en 3, zeg maar.
4: Ja.
2: Dus en toen dacht ik van nou, dat kan ik.
4: Ja.
2: Dus zo ben ik begonnen. En dat was ook een van mijn eerste creaties die ik haakte, zeg maar. En dat was, En toen vond ik het heel erg leuk en ben ik doorgegaan. En zie ik wel door de jaren heen dat mijn hand wel vaster is geworden. Dat het dan wat steviger is. Een stukje eigen inbreng inderdaad. Wat je net dan ook vroeg. Het is niet meer klakkeloos na haken wat er staat.
4: Nee.
2: En vooral ook waar ik nu op let is een stuk veiligheid. Want het is wel nou ja, voor kleine kinderen dan, zeg maar.
0: Ja. Geen kraaloogjes.
2: Nee, als ik naar deze kijk bijvoorbeeld, ik heb hier de oogjes zelf erop geborduurd.
0: Ja.
2: En als je naar deze kijkt, die is dus niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar. Die heeft dus, ze noemen het veiligheidsoogjes. Maar de kans dat het los kan, is aanwezig.
0: Ja. Ja.
2: Nou, dat wil ik niet op mijn geweten hebben.
0: Nou, ja, nee. Dus een stukje veiligheid komt er ook nog bij kijken.
2: Ja. Ja, ja, ja.
0: Als mensen nou kijken en luisteren en die denken, oh wat leuk, ik wil zoiets bestellen of kopen. Of waar moeten ze naartoe?
2: Voor het kopen nu liggen er best wel wat voorbeelden in het fournitureninkeltje bij de Kempenaar. Daar heb ik een vitrinekast.
4: Ja.
2: Zij zijn ook bekend als de bekleder in de hele stad.
4: En
2: van Erna en Fred. Daar heb ik een vitrinekast en die heb ik mogen vullen. Dus daar liggen spullen van mij die je gelijk kunt kopen.
0: De kast naast die Volkswagentjes die ze hebben. Een hele kast met oude Volkswagentjes staan.
2: Die staat er niet meer.
0: Oh. Staat er niet meer?
2: Nee, die
0: staat niet meer. Zie jij nou in?
2: Ik denk dat ik erin sta.
0: Ja, sorry, maar
2: hij was voor de riemen, de vitrinekast. Ja, ja. En nu is hij voor mij, zeg maar.
4: Oké, okay. Dus je hebt toch een plek?
2: Ik heb daar een hele mooie plek gekregen. Ja. En ik ben heel blij dat ik dat daar mag doen. En dat is of voor inspiratie voor mensen. Of ze kunnen daar gelijk het kopen kant en klaar. Of ze kunnen dan zeg maar berichten van, nou, ik wil het dat knuffeltje in die en die kleur.
0: En heb je ook een website?
2: Ja, ik zit op Instagram. Nou, niet echt een website. Ik heb wel Instagram en Facebook. En dat heet dan ook Fenna's Steekjes.
0: Nou, moeilijker kunnen we het niet maken voor de mensen.
2: Dus,
0: En daar kunnen mensen op kijken en gewoon ook nog een bestelling plaatsen als ze dat leuk vinden.
2: Ja, zeker. Daar kunnen ze reageren onder mijn post. En
0: kan ik ook gewoon een opdracht aan jou vragen? Bijvoorbeeld haak een, weet ik veel wat, kan dat?
2: Ja, dat kan. Als dat binnen mijn macht ligt, dan kan dat, ja.
0: Nou ja, bijvoorbeeld een pop met een Ajax-shirt aan of zo.
2: Dat mag niet, want op Ajax zit een stukje copyright wat ik niet mag maken.
0: Oh, dat mag je niet.
6: Zonder VAT, hoor.
4: Ja.
2: Ja. Dat is een ander verhaal.
0: Dat is jammer, hè? Ja, dat is een 0-10.
2: Nee, dus dat zou ik
0: dat mag dan
2: niet mogen haken. Nee.
0: Oh, dus je wordt nog in de gaten gehouden in principe ook. Want als jij op je Facebook natuurlijk dat zet, dan komt de logo politie.
2: Dan komen ze om de hoek kijken van dit mag je niet doen inderdaad. Ja, dan moet ik 1 ding eraan veranderen. Maar ja, dan is het geen Ajax shirt meer. Dus,
0: nee, precies. Dan moet je er 0,20 van maken of zo.
4: Stel niet leuk. Nou dat je dat niet weet.
0: Ja, dan heb je een probleem. Dan krijg je een boete.
4: Ja,
0: dan
4: krijg je een boete.
0: Ja.
4: Dat is echt bij je lang.
2: Je wordt gewaarschuwd, zeg maar, in de eerste instantie.
4: Oké.
2: Ja. Ja. Dan moet je het toch wel
4: moet veranderen.
2: Verwijderen en veranderen. En dan mag je het niet maken.
0: Mag je het niet doen. Nee. Goed, voor meer informatie kijk even op Fenna's Steekjes op of Facebook of Instagram. Wat leuk allemaal. Zijn er nog dingen waarvan je zegt, nou, die wou ik nog vertellen toen ik hier naartoe kwam?
2: Ja, ik heb nog wel een hele leuke. Ik sta, vind ik zelf heel mooi, 12 september. Maar dat is wel jammer, dan is hier in Lelystad is Lelystart.
4: Oh, ja.
2: Maar dan sta ik op de Family Fair op Urk. En dat is voor het goede doel. Dat is Stichting Javet. En zij doen daar zeg een inzameling voor kansarme kinderen in Rio de Janeiro. Oh. En voornamelijk ook voor scholing. Dus alles wat daar, je daar verkoopt, dat
0: gaat naar het goede doel.
2: Naar Stichting Javet. En dat gaat naar het goede doel. En dat vind ik zelf enorm mooi. En daar sta ik nu voor het eerst natuurlijk. En ik kijk daar echt naar uit om daar ook...
0: Maar mooi.
4: En is Rio een zusterstad of zo?
2: Wat zeg je, sorry?
4: Is Rio een zusterstad of zo van Urk?
2: Nee. Ze zijn daar ooit terechtgekomen.
4: Oké.
2: Okay. Dat is eigenlijk helemaal uitgegroeid. Dat zijn mensen die daarheen zijn gegaan. Voor een soort zendelingenwerk idee. En dat is helemaal uitgegroeid. En dat is... Het schijnt heel groot te zijn, heb ik gehoord. Dus,
0: nou, hartstikke mooi.
2: Dus daar wil ik zeker even reclame voor maken.
0: Zeker.
2: Ja, jongens, dat goede doel, daar doen we het allemaal voor, toch? Ja.
0: Pinna steekjes voor je eigen doel of een goed doel.
2: Absoluut.
0: Zo precies. Hey, kom tegen die tijd nog eens terug om erover te vertellen. Als je,
2: leuk.
0: Vond je het nou leuk of spannend? Vond je het... Ging wel, hè?
2: Als je me nog een keer vraagt, moet ik wel even nadenken.
0: Hey, heel veel succes en tot de volgende keer.
2: Dankjewel. Dankjewel.

0: Cotton Eye Joe from Rednecks. Precies, en de vorige nog Harry Styles en Late Night Talking in het allemaal bij Maandagavond Live. We gaan snel verder met...
1: En dan is het nu tijd voor een goed gesprek.
0: Het is zeker tijd voor wederom een goed gesprek. En dan zeggen we altijd goedenavond. En wie zit er achter de microfoon?
2: Goedenavond. Ik ben Bert Slachter. Ik ben secretaris van Open Monumentendag Lelystad.
0: Ja, want het komt er alweer bijna een beetje aan natuurlijk.
2: Ja,
0: nog minder. Jullie zijn alweer heel druk.
2: Nog minder dan 8 weken.
0: Zo?
3: Ja.
0: Voordat je het weet is het zover natuurlijk, hè? Ja. 2 keer met je ogen knipperen en het is zover. Maar dit jaar, wat gaat er allemaal gebeuren?
2: Er gaat veel gebeuren. We hebben een aantal dingen tegelijk. 40 jaar bestaan van de Vriendenloterij. 40 jaar Flevoland. De opening, de landelijke opening...
3: De provincie van Flevoland, hè?
2: Zei ik dat niet van?
3: Nee, je zei 40 jaar Flevoland, maar provincie Flevoland.
2: Provincie Flevoland.
4: Oh, ja. Mm-hmm.
2: En de opening is op 11 september vrijdagavond. En dat is de landelijke opening. En voor het eerst dat dat in een provincie gedaan wordt. Vorig jaar was het Schiedam. Ja. Maar nu is het een provincie. Dus het is ook een provincie-aangelegenheid.
0: Ja. Wauw.
3: In Lelystad.
0: In Lelystad.
2: Ja.
0: De hoofdstad van Flevoland natuurlijk.
2: Precies.
0: En wat staat er allemaal op het programma nog meer?
2: Er staan een aantal dingen op het programma. Maar ik wil me een beetje afzijdig houden van de officiële opening. Want daar doen wij eigenlijk niks aan. Alleen, wij gaan natuurlijk ook kijken. Want er worden hele mooie dingen gedaan. Maar wij hebben natuurlijk op zaterdag en zondag activiteiten. Nou, op zaterdag dan kunnen de mensen een rondleiding krijgen in de Agora. Een rondleiding krijgen in de Kubus. En ze zijn op zaterdag en zondag welkom op het Werkeiland.
0: Want daar vindt ook weer wat leuks plaats natuurlijk.
3: Ja.
2: Ja, daar is het altijd leuk.
0: Ja.
2: Ja. Dus de mensen kunnen daar een rondleiding krijgen. Mensen kunnen zelf ook lopen langs de 7 panelen die aangebracht zijn. Zeg maar langs de jachthaven. Daar kunnen ze de hele geschiedenis zien van het Werkeiland. En we hebben meneer Voigt, wel bekend in Lelystad.
3: Ed Voigt, hè?
2: Ed Voigt hebben we bereid gevonden om in de Lange Jammer, Hotel de Lange Jammer, om daar weer een presentatie te geven over het ontstaan van het Werkeiland.
0: Moeten mensen zich daarvoor opgeven?
2: Mensen hoeven zich daar niet voor op te geven.
0: Je kunt er gewoon naartoe op die dag en die tijd en dan sluit je gewoon zeg maar netjes aan.
2: En dan heb ik het over het Werkeiland, maar voor de Agora en voor de Kubus moet je je aanmelden.
0: Oh, dat is, en waar moeten mensen zich aanmelden?
2: Dat kan als ze de Open Monumentendag app openen. Dan zien ze de activiteiten en dan kunnen ze dat ook.
3: Dan kun je de website ook zien. Hè? De website van Open Monumentendag en dan Lelystad intikken.
2: Dat kan ook.
0: Dan kan je het ook zien. Ja. Zijn er kosten aan verbonden?
2: Er zijn geen kosten aan verbonden. Want het is een uitgangspunt van Open Monumentendag dat er geen kosten in rekening gebracht worden.
0: Ja, dus kunnen dat, leuk. Het zijn toch weer leuke dingen.
4: Absoluut.
0: Want Lelystad gaat steeds meer leuke dingen doen, vind ik.
3: Nou, het is ook op dezelfde dag als Lelystad begint.
0: Oh, dezelfde dag. Nou, dus één one big happening natuurlijk.
2: Ja. Ja. Ja.
0: Ja. En is er nog meer te vertellen over de Open Monumentendag?
2: Over de Open Monumentendag op zaterdag en zondag. Hè? Want zondag is dus, voor alle duidelijkheid, zondag is alleen het Werkeiland.
0: Ja.
4: Okay.
2: De bezichtigen.
3: En de bustocht.
2: Maar, ja, daar komt Ger al natuurlijk.
0: Ja, die heeft hij net al over verteld, hoor. Heel stiekem.
3: Dat iets verteld erover.
2: Even. Maar dat mag altijd. Ja, dat doe je wel vaker. Dat vind ik leuk ook wel, hoor.
0: Ja, zeker. Dat is zijn eigen kindje, hè. Dus dat mag gewoon geboren worden.
2: Dus dat doen we op zondag. Dus een busrit van Lelystad naar de Blok van Kuffeler. Er worden ook nog de stoellichtingen gegeven door Thierry Huisman, onze penningmeester, maar tevens ook werkzaam als archeoloog. En die zal dan uitleg geven over de Big Banner.
0: De Big Banner.
3: Het vliegtuig wat daar ligt.
0: Ja, precies.
4: Oh, ja.
0: Ja, dat is ook een interessante
3: uitleg gegeven bij Blok van Kuffeler. Over het gemaal werkt en dat soort dingen. Ja. En daar is eigenlijk Almere ontstaan. Dat gaat echt over Almere. Het is voor het eerst ook dit jaar dat we iets samen doen met Almere.
2: Ja.
3: We hebben het vorig jaar ook geprobeerd, maar dat lukte nooit.
4: Oh.
3: Maar nu wel.
4: Okay.
2: Maar we doen meer dingen samen in de Flevopolder. En ik vond het wel Maar bijzonder dat je dan dus mensen treft. Dus zaterdag maakte ik een fietstocht om de route uit te zetten. Want er is natuurlijk ook wat te doen in het mechanisch erfgoedcentrum in Dronten.
3: Oh. Ja.
2: Dus mensen kunnen van Lelystad naar Dronten fietsen. Maar dat kan natuurlijk iedere zaterdag. Want ze zijn iedere zaterdag open. Je hebt ook de polderpioniers in Zwifterband. Bij veel mensen onbekend. Maar die hebben ook een aantal zaterdagen dat mensen kunnen komen kijken. En zij hebben het voornemen om ook op Open Monumentendag geopend te zijn.
0: Nou, dus zijn en Dronten en Zwifterband en Lelystad en Almere. Nou,
2: wat... Ah nee, nog wel meer hoor.
0: Nog meer?
3: Ja, in Natuurpark hebben we ook nog een bezigheid.
4: Oh.
0: Wat hebben we in het Natuurpark?
2: In het Natuurpark hebben we dat ook.
4: Is dat de
0: vertel maar.
2: Ja, dat is het Zwift... Nee, het Zwifterkamp. Ja, kijk, ik kom niet uit Lelystad. Hè. Ik woon hier pas, hè, dus daar overval je me een beetje. Maar dat is dat historische punt.
0: Ja, dat is...
2: Kan jij mij helpen?
4: Dat dorp.
0: Het dorp.
4: Ja. Het dorp daar.
0: Ja.
3: Dat is dat is uit de middeleeuwen of uit de historie is dat. Hè,
4: ja, prehistorisch dorp is dat.
3: Die organiseren ze allemaal dingen ook. En dat is heel leuk hoor.
4: Okay.
3: Een stukje historie van de polder ook.
0: Ja. En hoe ben jij zo betrokken geraakt bij het monumentendag gedoe?
2: Ja.
0: Vind je het gewoon leuk dat je denkt van nou ik stap erin en ik ga meehelpen? Of?
2: Nee, ik kom zelf uit Den Haag.
0: Maar dat hoor je helemaal niet hoor.
2: Nee, dat hoor je niet.
0: Nee. Maar daar kan je ook niks aan doen hoor.
2: En ik kwam in Lelystad en daar overviel me gewoon een rust.
4: Okay.
2: En dan liep ik langs het gemaal Wortman. En er stond op bouwjaar 1954. En ik ben van 1951. Toen dacht ik, toen ik dus net geboren was, waren ze hier al bezig. Want ze zijn natuurlijk in 1951, in 1949 eigenlijk met het P-punt. Maar in 1951 met het werken eigenlijk begonnen. Dat die mensen daar gehuisvest werden.
0: Ja.
2: En dat is leuk. Maar het is leuk. Kijk, ik hoef niet meer te werken, maar ik vind het altijd leuk om mensen te ontmoeten. En zo ontmoet ik iedere keer weer mensen die dat ook leuk vinden.
3: En je woont natuurlijk zelf op het werkeiland.
2: En ik woon zelf op het werkeiland.
3: Dat dus de bel gaan betrokken natuurlijk bij die hele historie. Ja. Ja. Dat is logisch.
0: Ja. Waarom woon je precies op het werkeiland en niet gewoon lekker in de stad bijvoorbeeld?
2: Ja, dat is zo gekomen. Dat heb ik zelf niet uitgekozen, maar Mogine hier achter mij, die heb ik 15 jaar geleden ontmoet. En zij woonde daar.
0: Ah,
2: ik hoefde alleen maar van Den Haag naar Lelystad te varen.
3: Dat was het enige. Dat is het enige.
0: Ja. Je keuze is snel gemaakt. Den Haag, Lelystad, Den Haag, Lelystad. Ja. Precies, dat is net als Amsterdam, Lelystad. Ja, die keuze is snel gemaakt. Tegenwoordig.
2: Maar,
0: vroeger niet.
2: Maar nog even over jouw vraag waarom ik dat leuk vind. Ik vind erfgoed ook leuk. Want naarmate je ouder wordt, dan heb je veel dingen gezien. Maar die wil je die behouden.
0: Ja.
2: Ik zet ook wel eens wat op papier.

0: hij neemt ze mee naar zijn expositieruimte. Want door inzet van de gemeente en met name wethouder, oud-wethouder Sjaak Kruis,
1: ja,
0: is nu de Oostvaardersdijk 15, die wordt nu nog aangepast, wordt beschikbaar gesteld om de collectie van Ed Voorst permanent tentoon te stellen.
1: Nou.
0: Alleen kan je daar niet zo naar binnen. Je moet een afspraak maken.
1: Mm-hmm.
0: Maar Ed Voorst, die komt dan en die heeft het voornemen om elke 3 maanden een wisselende expositie te houden.
1: Nou, wat mooi. Het is een mooi iets voor Lelystad, zeggen we dan. Ja. Maar hartstikke leuk. Zijn er nog dingen waarvan je zegt, die wil ik nog even vertellen of mededelen? Want je hebt 20 papiertjes voor je.
0: Ja.
1: Heb je ook echt al... Wat ga jij dan doen allemaal?
2: Ja, en heb je dat Bert niet te zien is in beeld?
1: Je hebt een microfoon.
0: Dat weet ik ook zo. Nou, er is ook wat leuks. Dan ga ik dat toch vertellen.
1: Ja, vertel maar gewoon.
0: De openingsactiviteiten vinden plaats bij Museum Batavia. Maar er is ook een activiteit bij Gemaal Wortman. Daar komen de light painters. En de light painters zetten een aantal gebouwen in de Poppeler in het licht. Nou, voor ons is dat Gemaal Wortman.
1: Ja.
0: Maar hoe krijg je nu die mensen vanaf de openingsset naar de Wortman? Dan vaart het motorschip Waddenzee van Ansvorm de mensen naar Lelystad Haven. Maar ze brengt ze ook weer terug.
1: Nou, wat leuk.
0: Maar daar komt Eva Vriend.
1: Wie?
0: Oh, Eva Vriend.
1: Natuurlijk.
0: Die ken je?
1: Ik niet.
0: Nou, die heeft...
3: Vriend van Eva. Nee.
0: Zij heeft veel geschreven over de Zwevelpolder.
4: Dus
0: Zij komt daar ook iets voordragen. En er is muziek.
1: Een druk programma dus weer.
0: Je moet echt keuzes maken. Dus ik zou iedereen aanraden om de app Open Monumentendag...
1: te downloaden.
0: Openen. Dan Lelystad in te tikken. En je krijgt alle activiteiten op een rijtje... met actuele openingstijden of voorwaarden.
1: Nou, hartstikke mooi. Kom tegen die tijd nog eens een keer terug natuurlijk. Hè? Dat lijkt me toch wel leuk om dat weer even binnenkort... na de zomervakantie weer even langskomen te vertellen. Toch?
0: Nou, wij wilden eigenlijk wel eerder langskomen.
1: Nog eerder?
0: We hebben nog maar 8 weken.
1: Oh, dat is wel, nou ja, na de zomervakantie is over 4 weken.
3: Geven.
0: Ja,
1: precies.
3: Ja, sowieso.
1: Ik zou zeggen, kom nog een keer terug.
0: Graag.
1: En dan spreken we elkaar weer en dan ga je nog meer vertellen erover.
0: Ja.
1: Dankjewel. En tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.

0: Teddy Swims. Mr. Know-It-All. En het allemaal bij Maandagavond Live. In de voorhoor hoorde je nog Prince en Raspberry Beret. En we gaan alweer bijna naar het laatste nieuwtje toe, joh. Ja, want het is alweer kwart voor, hè. Dus ja, dat zie je maar gewoon, hè. Dan heb je eigenlijk mensen uitgenodigd. Nou ja, dan wordt Koosje voor Fun. We wensen haar natuurlijk beterschap. Praat je met een plaatje, gaan we even doorschuiven voor een andere keer. Ja. Dat komt allemaal helemaal goed. Maar even nieuws, want jawel, Lelystad is het weekend van 15 en 16 augustus beachvolleybalstad.
1: Ja.
0: De reizende eredivisiecompetitie van Volleybalbond speelt dan de rondes op de Gorenhof.
1: Dat is hoop werk. Ze moeten al die tegels eruit halen, hè, voor dat zand. Hè? Want ze spelen op zand, toch?
0: Ja, nee, ze gooien gewoon zand eroverheen, joh.
1: Gooi ze eroverheen. Oh, ja, ik handig, denk, ja. Hele, nou, ze hadden al die stenen weg.
0: Maar. Nee, hele kubussen met zand komen. Een heleboel beachvolleybal.
1: Echt, nou, ze hadden al die tegels.
0: Het gaat om de Robijn Quickwash Eredivisie Beach. Een wasmiddelfabrikant Robijn is de hoofdsponsor.
1: Je zou het bijna zeggen, ja.
0: Ja, precies. Lelystad is voor het eerst opgenomen in het speelschema. Is de achtste stad in de cyclus. En de week daarvoor is het in Den Haag het Nederlands kampioenschap. In de week voorafgaand aan het toernooi staat het plein al breder in het teken van sport. Met onder meer mogelijkheden voor bezoekers om mee te doen met het pump track in atletiek, zitvolleybal en 3x3 rolstoelbasketbal. En daarbij gaat het ook om een landelijk evenement.
2: Zo.
0: Dat is best leuk dat Lelystad gewoon, want daar staan we ook weer op de kaart. We staan de komende tijd behoorlijk op de kaart.
1: Ja, ja, zeker.
0: Dus, en het hebben, want ook bij ons bij Maandagavond Live komen heel veel mensen hier zitten. Wat er allemaal te doen is in Lelystad.
1: Er is heel veel te doen.
0: En ook wat je allemaal, of het nou een haakpartij is, of een volleybal, of een open monumentendag. Er is van alles wel te doen.
1: Mensen klagen altijd, ja, je wist dat niet. Want ja, ik zit dan lees je de Flevopost niet. Nee, die krijg ik niet. Maar de Flevopost staat ook digitaal gewoon op internet. Als je de Flevopost leest, staat in, krijg je alles lezen. Ja.
0: En op, maar het staat ook op Facebook, op Instagram. Het staat ook genoeg. Maar, en als mensen
2: maar dan
0: zeggen,
2: moet je wel volgen.
0: Ja, maar ik hoor een hoop mensen op Facebook altijd klagen van, oh, dat wist ik niet. En dan denk ik, nou, als je Facebook en je volgt gewoon alles van Lelystad,
1: dat
0: vind je genoeg.
1: Visit Lelystad, is van de gemeente. Oh. Dat zijn allemaal die activiteiten, staan er allemaal op, hè. Visit Lelystad. Ja, je moet even inloggen, je moet even een code ingeven. Maar dan kun je alles volgen wat er in Lelystad gebeurt.
0: Ja, in de gemeente Lelystad kan je ook van alles vinden. Ja. En dus als je op Facebook zit, volg dan ook even je eigen stad of dorp. Ja. Ja. Want dat vind je genoeg. En inderdaad, flevopost.nl, omroepflevoland.nl, Radio Lelystad. Lelystad.nl staan ook, hè.
1: Staat ook op Radio Lelystad. Dit bericht staat ook op Radio Lelystad.
0: Ja, precies.
1: Ja. De website.
0: Radio Lelystad.nl heeft heel veel nieuws. Omroep Flevoland staat ook heel veel nieuws. De Flevopost staat nou ja, over Lelystad, Dronten, Noord-Oostpolder, Urk, Flevoland. Sport en cultuur staat er allemaal op. Dus je kan echt niet meer, ik ga niet meer geloven als mensen zeggen, oh, dat wist ik niet.
1: Nee, nee, ik hoorde het al heel vaak.
0: Ja, hey, die Huttenbouwweek is trouwens ook een succes.
1: Het is een succes, hè? Gelukkig wel.
0: Hartstikke leuk. Moet ook volgend jaar de Huttenbouw. Dat heel veel jongeren die niet op vakantie gaan, konden dan mooi een hut bouwen.
1: Ja.
2: Oh.
0: Ja, dat was heel erg interessant. Ja, dat was hier in Lelystad. Ik weet niet precies waar het was, maar ergens in Lelystad. Maar dat was in ieder geval heel succesvol.
1: Schatteiland is dat.
0: Ja, dat is over Schatteiland gesproken. Dat heeft wel zijn Lelystad overgenomen.
1: Ja.
0: Dus dat wordt ook weer helemaal, want er was ruzie met het bestuur. Dus allemaal kleine nieuwtjes wat we nu even allemaal vertellen. Dat kan ook allemaal bij Maandagavond Live. Tot zover weer even nieuws. Laten we lekker muziek gaan draaien. George McRae.

0: Queen, the show must go on.
1: Ik ga hem gewoon heel zachtjes wegdraaien. George McRae ervoor met Rock Your Baby. Want ja, we moeten alweer afsluiten, Ger.
2: Ja, het is hard gegaan.
1: Ja, het gaat zo hard. Hè. Ja. Dus ik gooi hem er gewoon uit. Kan mij schelen. Ja. Maar het maakt het uit. Volgende week zijn we er ook weer.
2: Ja, en dan hebben we... In ieder geval één gast is Close to Home. En dat is een nieuwe toko op het Stadhuisplein. Waar vroeger die Multifly in zat, weet je wel. Die,
1: ja.
3: Oh, daar. Daar
2: op dat trekje. En ik ben daar geweest met Ria en nog wat mensen. En daar hebben we zitten. Dat is zo'n gezellige toko. Die doen allemaal creatieve dingen. Dan kun je schilderen met de groepjes mensen, weet je wel.
3: Okay.
2: Ze organiseren speciale avonden, speciale dagen met de kinderen. Dat is echt heel leuk, echt waar.
3: Okay.
2: En ik kom me volgende week even vertellen. Dat is echt Close to Home. Is echt een aanwinst voor Lelystad.
1: En dat is op dit moment de enige die we hebben?
2: Ja, daar komen er nog meer om. Ja, daar ben ik nog mee bezig.
1: En wil jij nou ook een keer deel uitmaken van maandagavond live? Hè? Dat je zegt van, nou, ik wil wat vertellen over mijn club. Of over mijn dansvoorstellingen. Hè? Dat kan ook allemaal. Vee, je weet alles van dansvoorstellingen.
2: Over je schoonmoeder, maakt me niet uit.
1: Je mag ook vertellen over je schoonmoeder, hoe lief ze wel niet is. Ja, hartstikke leuk.
2: Schoonmoeder
1: mag
2: hebben we niet.
1: Ja, nou ja. Mag allemaal vertellen bij ons. Ja. Of dat je op vakantie bent geweest naar een heel gek land. Of naar een mooi land. Mag je ook allemaal komen te vertellen. En anders dan ga je gewoon lekker luisteren en kijken naar Maandagavond Live, toch?
2: Ja, zeker weten.
1: Meld je aan via maandagavondlive@radioledistad.nl. Veel leuk dat je er weer was.
2: Ja,
3: graag gedaan.
1: Leuk. Ja. Kom je weer een keer?
3: Prima. Ja, ja hoor.
2: Zeker.
1: Ja, ja. Vee is eigenlijk hoeveel ben je al geweest? Heel vaak, denk ik.
2: Nou, heel veel keer.
1: Ja, toch?
3: Na vorig jaar.
2: Dat is met de kerst.
1: Je moet een eigen programma gaan. Je moet eens Jan Staphorst mailen of bellen. Kijken of hij...
2: Nou, dat heeft ze gedaan.
1: Oh, dat heeft ze gedaan.
2: Oh, nou het bericht gaat.
1: Oh, nou, Jan, als je luistert. Vee heeft een paar keer gebeld en gemaild. En ze wil graag een programma doen. Dus als je luistert, neem contact op met Vee. Tot zover. Maandagavond live. En we zeggen tot volgende week.
2: Volgende week.
3: Tot ziens.
4: En nu mag knus naar jullie warme nestjes. En denk erom, oogjes dicht. En snaveltjes ook dicht. Slaap lekker.

0: FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De Commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. De voetballers van wereldkampioen Spanje zijn begonnen aan hun huldigingstocht door Madrid. Ze rijden in een open bus vanaf de residentie van premier Sanchez naar het gemeentehuis in het centrum van de stad. Daar worden ongeveer 1 miljoen mensen verwacht. Gisteren won Spanje de WK-finale met 1-0 van Argentinië. De Spaanse koning Felipe prijst het doorzettingsvermogen van het team. Het weer dan nog. Het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 10 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft vooralsnog niet gereageerd. Diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming, maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor dat ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had Polgár naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Het nationale elftal van Spanje is nog steeds bezig aan een bustour door het centrum van Madrid. Autoriteiten denken dat er zo'n 1 miljoen mensen op de huldiging af zijn gekomen. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Koning Felipe prees het doorzettingsvermogen van het team. Het weer, het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
2: De

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De douaniers die in april werden aangehouden op verdenking van het stelen van informatie uit de computersystemen van hun werkgever mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank bepaald. Het gaat om twee douaniers van 26 en 45 uit Rotterdam en een van 41 uit Capelle aan de IJssel. Douaniers worden ervan verdacht dat ze zich hebben laten omkopen, dat ze hun ambtsgeheim hebben geschonden, computervredebreuk hebben gepleegd en de invoer van cocaïne hebben voorbereid. Twee van hen worden ook vervolgd voor witwas. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had haar naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Na een rondrit per bus door het centrum van Madrid is het nationale elftal van Spanje aangekomen bij het erepodium voor de huldiging. Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er bijna 2 miljoen mensen op de been zijn om het spektakel bij te wonen. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

the drama no more?

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Middernacht, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. De diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft vooralsnog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen, toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de huldiging van de Spaanse nationale voetbalploeg afgelopen. Op een groot podium werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen na een lange rit door de stad met een bus. De bondscoach bedankte iedereen voor de steun en hun aanwezigheid bij de huldiging. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog, met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

maar dacht, als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft een drukke eerste dag achter de rug. Hij werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde een aantal ministers. Ook belde hij met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran zijn gisteravond urenlang vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, zegt de Franse minister van Buitenlandse Zaken. Hij noemt het een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft vooralsnog niet gereageerd. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog, met in de ochtend veel zon. In de middag wat meer bewolking. De temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Burnham werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Het OM heeft 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk, tegen een ex-politieagent van 38 uit Roermond. Hij wordt ervan verdacht een vrouw van 28 te hebben verkracht. Na een festival was de agent met haar mee naar huis gegaan. De man zegt dat ze daar met wederzijdse instemming seks hadden. De vrouw zegt dat ze onder invloed van drugs is verkracht. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium.